0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Canal Parade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind.

0: vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Canal Parade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind.

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Canal Parade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoosten.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Jam FM. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. De identiteit van de 13 inzittenden die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. Aan boord waren 11 Europese toeristen en 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel was onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen, met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Peruaanse luchtvaartautoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffialid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero in de succesvolle serie The Sopranos. Pastore speelde daarnaast in films als Goodfellas en Carlito's Way. Hij had een kleine rol in Vlodder in Amerika. De acteur van Italiaanse afkomst speelde rollen in ruim 180 films en series. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft intussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Jam FM. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. De identiteit van de 13 inzittenden die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. Aan boord waren 11 Europese toeristen en 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel was onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Peruaanse luchtvaartautoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffia-lid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero in de succesvolle serie The Sopranos. Pastore speelde daarnaast in films als Goodfellas en Carlito's Way. Hij had een kleine rol in Vlodder in Amerika. De acteur van Italiaanse afkomst speelde rollen in ruim 180 films en series. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft intussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws over Jam FM.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie. An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
11: Dit is Jos Nuistra met het radionieuws op Jam FM. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump voegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. AI-systemen die rechtstreeks met mensen communiceren moeten voortaan duidelijk melden dat geen mens aan het woord is. De Europese transparantieregels gelden onder meer voor chatbots, AI-telefonisten en volledig door kunstmatige intelligentie gemaakte beelden en reclames. Nieuwe toepassingen moeten vanaf september direct aan de eisen voldoen. Bestaande systemen krijgen tot 2 december de tijd voor aanpassingen. De autoriteit persoonsgegevens houdt in Nederland toezicht op naleving van de regels. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met gele en blauwe graffiti. Er zijn verschillende teksten en een doodshoofd aangebracht. Wanneer dat is gebeurd en wie ervoor verantwoordelijk is, is nog niet bekend. Over een motief bestaat nog geen duidelijkheid. De politie heeft het gebied rond het monument met lint afgezet en doet onderzoek. Agenten waren vanochtend bij het monument aanwezig. De politie heeft nog geen aanvullende informatie gegeven. De afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. Dan nog het weer, droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind.
10: Jam, Metropoolregio, nieuwsupdate.
12: Ontwikkelaars woningbouwprojecten gevraagd zich te melden
5: En onderweg ontstaan de mooiste gesprekken. Mijn naam is Hans van der Heijden. De gemeente Amstelveen roept ontwikkelaars en initiatiefnemers van woningbouwprojecten op zich uiterlijk 14 augustus aanstaande te melden voor een vooraanmelding van stroomcapaciteit. De regeling geldt voor projecten van meer dan één woning die uiterlijk in 2036 worden opgeleverd. Door nieuwe landelijke regels kunnen gemeenten vanaf 1 oktober projecten vroegtijdig aanmelden bij netbeheerder Liander, die uiteindelijk beslist over de capaciteit. Amstelveen wil zo vertraging door netcongestie voorkomen. De VNG pleit voor uitstel van de landelijke deadline, waardoor de aanmeldingstermijn mogelijk later alsnog kan worden verlengd. En in het kader van het internationaal jaar van de vrijwilliger wordt stilgestaan bij mensen die zich belangeloos inzetten voor een ander. Een van hen is Paul Noren, 63, die na 40 jaar in de financiële dienstverlening via het platform Haarlemmermeer voor elkaar als vrijwilliger bij Automobiel begon. Opvallend is dat hij ChatGPT gebruikte om een passende vrijwilligersfunctie te vinden. Paul vervoert mensen naar onder meer het ziekenhuis en de dagbesteding. Volgens hem zijn de autoritten vaak waardevol door de persoonlijke gesprekken die onderweg ontstaan en die zijn leven hebben verrijkt. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
13: Wij zijn Jam FM.
10: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
14: This is the jamming summer.

0: van 8:30.
1: Dit is Jos Daarstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump vroegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel. AI-systemen die rechtstreeks met mensen communiceren moeten voortaan duidelijk melden dat geen mens aan het woord is. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met gele en blauwe graffiti. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Het weer droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden en een matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: De Aziatische hoornaar rukt verder op en AZC Diemerhof gekraakt door woningzoekenden. Mijn naam is Martin Rodenburg. Meldingen van de Aziatische hoornaar blijven toenemen in Nederland. Zo werd onlangs in Aalsmeer ongeveer 50 Aziatische hoornaars gevangen en 15 beginnende nesten gevonden. Volgens een afgelopen week verschenen persbericht van Ongediertebestrijding van der Velde Bestrijdingsdienst neemt het aantal meldingen al enkele jaren sterk toe. Het warme zomerweer zorgt ervoor dat de hoornaars actiever zijn en vaker worden waargenomen. Het voormalige pand van marketing- en communicatiebureau Nielsen aan Diemerhof 2 in Diemen is onlangs gekraakt door enkele woningzoekenden. 3 weken terug bij de start van de voorbereidingswerkzaamheden voor een asielzoekerscentrum voor opvang van 160 vluchtelingen trof het COA de krakers in het pand aan. De gemeente Diemen en Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers willen het gebouw in 2027 in gebruik nemen als asielzoekerscentrum. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
7: deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
8: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.

0: Dit is Jos Thuisstaan met het radionieuws op Jam FM. Bij Israëlische aanval op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en 21 anderen gewond geraakt. Volgens Russische autoriteiten ging het om een geïmproviseerd explosief dat door een vrouw naar binnen werd gesmokkeld. Toen een bewaker haar de toegang weigerde, zou de bom zijn ontploft. De vrouw, de bewaker en een vaste gast kwamen om. Onbevestigd zijn berichten dat een hoge Russische militair in het restaurant zijn verjaardag vierde. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Avas Live in Amsterdam. De Amerikaanse zangeres verscheen rond 2:30 op het podium, bijna een uur later dan gepland. Haar optreden duurde ongeveer een half uur. In die tijd bracht ze ongeveer 7 nummers ten gehore. Het publiek kreeg bovendien een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. De Australische zangeres kwam tijdens de show van Madonna het podium op. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump vroegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. Dan nog het weer, droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Auto belandt op zijn kop bij ongeval op A10 Zuid. En gratis kunstroute laat bezoekers anders kijken naar het Amsterdamse bos. Mijn naam is Hans van der Heijden. De A10 Zuid is vrijdagmiddag na een verkeersongeval enige tijd afgesloten geweest in de richting van Schiphol. Het ongeluk gebeurde rond 4:55, vlak na knooppunt Amstel, waarbij 3 auto's betrokken waren. 1 voertuig belandde op zijn kop, 2 inzittenden van die auto konden zelf uit het voertuig komen en waren aanspreekbaar. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Rond 6:30 s'avonds werd de weg weer volledig vrijgegeven. Verkeer werd tijdens de afsluiting vanaf Watergraafsmeer omgeleid via de A1 en A9. En de kunstroute Het Onzichtbare Zichtbaar keert na een succesvolle eerste editie vanaf begin september terug in het Amsterdamse bos. Tot en met november zijn gratis 7 nieuwe kunstwerken te bezoeken die de verborgen wereld van schimmels, bodemleven en de relatie tussen natuur en mens zichtbaar maken. Vrijwel alle werken zijn speciaal voor deze editie ontwikkeld na een open call. Bezoekers kunnen onder meer installaties van Pim van der Noord en Dasha Tsapenko, Henk Schut en Jasper Koopmans beleven. Ook is in de boswinkel de film The Underground Astronaut van Marlijne van der Werf te zien. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. Jam, this is Jam
4: Hot. Wij zijn Jam FM.
5: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

0: van 9:30.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. Bij een explosie in restaurant Baltsi Rossi in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en 21 anderen gewond geraakt. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Avas Live in Amsterdam. President Trump heeft een geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump vroegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel. Het weer droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden en een matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeente zoekt kunstenaars voor expositie over voedselverspilling. En Amstelveen maakt zich klaar voor de sportzomer. 2 WK's in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Martin Rodenburg. De gemeente Ouder Amstel is op zoek naar kunstenaars uit de gemeente en de regio die willen deelnemen aan een expositie over voedselverspilling. De tentoonstelling wordt in september 2026 tijdens de Verspillingsvrije Week 3 weken lang gehouden in het gemeentehuis. Voor de expositie zoekt de gemeente kunstwerken die aandacht vragen voor de thema's als voedsel, duurzaamheid, consumptie en verspilling. Dat kunnen onder meer schilderijen, foto's, beelden, installaties of andere kunstvormen zijn. Meer informatie over de expositie is te vinden op samenmakenwouder-amstel.nl. Maar liefst 2 wereldkampioenschappen vinden deze zomer plaats rond het Amsterdamse Bos. Van 15 tot en met 30 augustus vindt het WK hockey plaats in het Wagenerstadion. Van 24 tot en met 30 augustus is de bosbaan het decor van het WK roeien. Nationale teams uit 60 verschillende landen reizen deze zomer af naar de gemeente. Het college van burgemeesters en wethouders ziet de sportzomer dan ook als een unieke kans om Amstelveen van haar beste kant te laten zien. Meer nieuws gooi je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
5: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
6: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. Vorig jaar augustus schreef een man tijdens een pro-Palestijns protest met rode verf Never Again is Now op het monument. Hij hoefde alleen de kosten voor het schoonmaken te betalen. Op dodenherdenking werd met rode verf het woord genocide op het monument geschreven. Nu gaat het om teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. Onderaan staat ook nog Pride Bring People. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Vanmorgen vroeg zijn in het Amsterdams westelijk havengebied 7 caravans door een brand verwoest. De caravans stonden op caravanpark Het Landje, waar met toestemming van de gemeente zo'n 40 mensen in caravans, huisjes en woonwagens wonen. Het vuur verspreidde zich snel. Het terrein werd ontruimd en er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer denkt nog enkele uren nodig te hebben om de brand na te blussen. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment onduidelijk. Gisteren hebben vakantiegangers bij de grensovergang Bajakovo tussen Kroatië en Servië urenlang moeten wachten. De buitentemperatuur was 35 graden en de wachttijd bedroeg rond de 8 uur. De file ontstond aan de kant van Servië voor het verkeer dat naar Kroatië wilde reizen. Servië is geen lid van de Europese Unie en vooral in de zomer kunnen de wachttijden bij de grensovergang fors oplopen. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Geurherinneringen dankzij oeroude bloemen in historische tuin. En pro en BBA geschokt over PFAS in Amsterdamse Bos. Mijn naam is Hans van der Heijden. De historische tuin in Aalsmeer bewaart al sinds 1978 de oorspronkelijke moederplanten van de Nederlandse sierteelt. Ongeveer 100 vrijwilligers verzorgen er oude kweeksoorten van seringen, rozen en geraniums in historische kassen en op traditionele volle grond. Bezoekers kunnen kennis maken met oude tiltmethoden, handelen via een veilingklok uit 1930 en historische materialen bekijken. Vrijwilliger Klaas Keesen noemt de collectie oude seringen het bejaardentehuis van de soort, waar de struiken ongestoord oud mogen worden. Ook de streekgeschiedenis en het vroegere West-Friese dialect krijgen in het museum op de Praamplein aandacht. En coalitiepartij Pro en oppositiepartij Burgerbelangen Amstelveen, de BBA, maken zich grote zorgen over de omvang van de PFAS-vervuiling in het Amsterdamse Bos. Aanleiding is een publicatie van onderzoeksjournalist Bas Vermont op basis van een verkregen rapport van Tijhuis Ingenieurs uit 2025. Volgens het rapport overschrijdt het PFAS-gehalte in baggerslip op sommige locaties ruim 2 keer de interventiewaarde en wordt de KRW-norm in het water met een factor 10 of meer overschreden. Beide partijen vragen het college om betrokken instanties aan te spreken en maatregelen te nemen om verdere verspreiding tegen te gaan. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam
4: Hot. Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.
1: We

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Vanmorgen vroeg zijn in het Amsterdams westelijk havengebied 7 caravans door een brand verwoest. Het vuur verspreidde zich snel. Het terrein werd ontruimd en er zijn geen gewonden gevallen. Gisteren hebben vakantiegangers bij de grensovergang Bajakovo tussen Kroatië en Servië urenlang moeten wachten. De buitentemperatuur was 35 graden en de wachttijd

0: Het bedroeg rond de 8 uur. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op GMFM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Paulien Weder exposeert de bewogen wereld in het gemeentehuis Ouder Amstel en schaarste op het elektriciteitsnet. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Paulien Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een bewogen wereld tot 28 augustus. Paulien Weder is fotografisch kunstenaar, lid van Amstelland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve, creatieve momenten, de ICM-fotografie. Door de bewogen beelden worden kleuren vloeibaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taal om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Gemeente Amstelveen roept ontwikkelaars en initiatiefnemers van woningbouwprojecten in Amstelveen op om zich uiterlijk 14 augustus te melden voor een vooraanmelding voor stroomcapaciteit. Het gaat om projecten die naar verwachting uiterlijk in 2036 worden opgeleverd. Door de schaarste op het elektriciteitsnetwerk wil de gemeente voorkomen dat woningbouwprojecten in de toekomst vertraging oplopen doordat er onvoldoende capaciteit beschikbaar is op het elektriciteitsnetwerk. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van JamFM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: a better song waiting for you this summer. This is Jam.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pride-feesten gisteren. Er waren een paar protesten van pro-Palestina-demonstranten waar de politie aan te pas moest komen. Daarbij werd één persoon opgepakt. Er werd wel een gebouw van ING Private Banking met rode verf beklad en ook werd een boot van Deutsche Bank bespoten. Demonstranten probeerden verder met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie te water heeft de activisten verwijderd. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer Edwin Kok zegt dat ondanks dat het kurkdroog in Nederland is, er de afgelopen weken geen grote natuurbranden zijn geweest. Maar als de wind draait kan dat veranderen, waarschuwt hij. De risico's blijven bestaan zolang het wekenlang niet regent. In het voorjaar waren er verschillende grote branden, onder andere in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. De omstandigheden zijn nu beter. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. Vorig jaar augustus schreef een man tijdens een pro-Palestijns protest met rode verf Never Again Is Now op het monument. Op dodenherdenking werd met rode verf het woord genocide op het monument geschreven. Voor de bekladding van gisteren zijn twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Het gebied rond het Nationaal Monument is afgezet. Het waterpeil van de rivier de Donau is fors gedaald en daarom heeft Hongarije de kerncentrale stilgelegd. Een hittegolf heeft het land in zijn greep. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal werd uitgezet. Eerder werd de capaciteit al verminderd en riep de Hongaarse premier Peter Magyar de burgers en industrieën op om zuinig met stroom om te springen. De Slowaakse premier Robert Fico heeft Hongarije hulp aangeboden bij de stroomvoorziening. In Slowakije draaien de twee kerncentrales wel. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind.
11: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
13: Ontwikkelaars woningbouwprojecten gevraagd zich te melden. En onderweg ontstaan de mooiste gesprekken. Mijn naam is Hans van der Heijden. De gemeente Amstelveen roept ontwikkelaars en initiatiefnemers van woningbouwprojecten op zich uiterlijk 14 augustus aanstaande te melden voor een vooraanmelding van stroomcapaciteit. De regeling geldt voor projecten van meer dan één woning die uiterlijk in 2036 worden opgeleverd. Door nieuwe landelijke regels kunnen gemeenten vanaf 1 oktober projecten vroegtijdig aanmelden bij netbeheerder Liander, die uiteindelijk beslist over de capaciteit. Amstelveen wil zo vertraging door netcongestie voorkomen. De VNG pleit voor uitstel van de landelijke deadline, waardoor de aanmeldingstermijn mogelijk later alsnog kan worden verlengd. En in het kader van het internationaal jaar van de vrijwilliger wordt stilgestaan bij mensen die zich belangeloos inzetten voor een ander. Een van hen is Paul Noren, 63, die na 40 jaar in de financiële dienstverlening via het platform Haarlemmermeer voor elkaar als vrijwilliger bij Automobiel begon. Opvallend is dat hij ChatGPT gebruikte om een passende vrijwilligersfunctie te vinden. Paul vervoert mensen naar onder meer het ziekenhuis en de dagbesteding. Volgens hem zijn de autoritten vaak waardevol door de persoonlijke gesprekken die onderweg ontstaan en die zijn leven hebben verrijkt. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Ze is ooit ontdekt door Jermaine Jackson. Die zorgde ervoor dat ze een contract bij Motown kreeg. En in 1980 scoorde ze haar allergrootste hit in Nederland. Nummer 1 positie. En dat is de plaat die je hoorde. Ik heb het over Stephanie Mills. Never Knew Love Like This Before. Een plaat die je dus waarschijnlijk ook wel kent. En over Stephanie Mills. Als we het daarover hebben, dan hebben we het toch altijd over haar lengte. Dat ze zo klein is. En ik heb het eens een keertje opgezocht op het internet. Hoe groot ze is? Ze is 1,45 meter. Ik persoonlijk ken ik eigenlijk nauwelijks mensen van 1,45 meter. Ze is dus echt heel erg klein. Maar je ziet, ze heeft het toch gered in de wereld van de muziekbusiness. Hey, het is zondagochtend. Het is 11 uur geweest. Het is 2 augustus 2026. En ik heet je van harte welkom bij de uitzendingen van Jam FM. Althans, de uitzendingen waar iets gezegd wordt. En ik ben het voor je tot aan 2 uur vanmiddag. Met tot aan 12 uur. Dus totdat het middag is. Slow jams en ballads. Ga er maar lekker voor zitten. Ik heb Teddy Pendergrass voor je bijvoorbeeld. Love, TKO. Altijd mooi. Bye.

Weet je wat het nadeel is van het moderne leven dat we leiden? Het nadeel van het moderne leven is dat het moderne leven van ons vraagt dat we altijd aanstaan. Dus ook in het weekend af en toe even je laptop open, toch nog even wat mailtjes beantwoorden. Je telefoon die continu aandacht vraagt, die trilt, die piept en die doet omdat er berichtjes binnenkomen waar je meteen antwoord op moet geven en even wachten met antwoord geven. Dat wordt bijna niet meer geaccepteerd. Maar soms moet je dat even achter je laten. Soms moet je gewoon even genieten van het leven. Soms moet je zwijmelen. En zwijmelen is eigenlijk niets doen en genieten. En dat kan prima met de muziek die je van me krijgt. Dus je kreeg de kans om te zwijmelen. En als je het niet gedaan hebt, is het je eigen schuld. Je kon namelijk zwijmelen bij de muziek van Teddy Pendergrass. Love TKO van Erykah Badu en Rhapsody 3 AM. En van The Manhattans. Ja, de band van Let's Just Kiss and Say Goodbye. Je hoorde namelijk Am I Losing You. Ook nog hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En we blijven even zwijmelen. En we gaan het hebben over vriendschap. Vriendschap is belangrijk. En daarom zingt Incognito erover. Hier is Still.

0: van 11:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pride-feesten gisteren. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer Edwin Kok zegt dat ondanks dat het kurkdroog in Nederland is, er de afgelopen weken geen grote natuurbranden zijn geweest. Maar als de wind draait kan dat veranderen, waarschuwt hij. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. Voor de bekladding van gisteren zijn twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Het gebied rond het Nationaal Monument is afgezet. Het waterpeil van de rivier de Donau is fors gedaald en daarom heeft Hongarije de kerncentrale stilgelegd. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op het JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: De Aziatische hoornaar rukt verder op en AZC Diemerhof gekraakt door woningzoekenden. Mijn naam is Martin Rodenburg. Meldingen van de Aziatische hoornaar blijven toenemen in Nederland. Zo werd onlangs in Aalsmeer ongeveer 50 Aziatische hoornaars gevangen en 15 beginnende nesten gevonden. Volgens een afgelopen week verschenen persbericht van Ongediertebestrijding van der Velde Bestrijdingsdienst neemt het aantal meldingen al enkele jaren sterk toe. Het warme zomerweer zorgt ervoor dat de hoornaars actiever zijn en vaker worden waargenomen. Het voormalige pand van marketing- en communicatiebureau Nielsen aan de Diemerhof 2 in Diemen is onlangs gekraakt door enkele woningzoekenden. 3 weken terug bij de start van de voorbereidingswerkzaamheden voor een asielzoekerscentrum voor opvang van 160 vluchtelingen trof het COA de krakers in het pand aan. De gemeente Diemen en Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers willen het gebouw in 2027 in gebruik nemen als asielzoekerscentrum. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van JamFM uit in de regio. Iedere zaal.

Seriously in Love. Je hoorde Beyoncé hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Prachtig gezongen natuurlijk. Maar ik ben wel een beetje jaloers op Jay-Z. Want dat is natuurlijk degene tegen wie ze het zingt. En niet tegen mij. En dat vind ik eigenlijk niet zo fijn idee. Verder maar snel met Marnifa. I Miss You.

Intimate Connection, baby. You're the clear hier op Jam FM. En waar hebben ze het nou over? Nou, tegenwoordig zouden ze zoiets, friends with benefits noemen. Namelijk dat je goede vrienden van elkaar bent. En als je even niets meer tegen elkaar te zeggen hebt, dat je het gewoon met elkaar doet. Clear hoorde je dus. En daarvoor Manifa en I Miss You. Tussen haakjes, come back home. Zegt de naam Chris Stone, Kingfish Ingram jou iets? Als dat zo is, dan hou je van bluesmuziek. Ik vind het op het ogenblik de beste bluesgitarist en de beste blueszanger die er op de aarde rondloopt. Ik heb hem een paar weken geleden live gezien. Echt de dikste man die ik ooit op het podium heb zien staan. Bij hem is iedere gitaar heel klein. En het nadeel is dat hij meestal nogal met die gitaar tekeer gaat en dat het daarom niet zo geschikt is voor Jam FM. Maar vorig jaar heeft hij een single uitgebracht die eigenlijk prima geschikt is voor de zondagochtend. Vind ik tenminste. Chris Stone, Kingfish Ingram. Hier is hij met Nothing

1980 hebben ze een nummer 1 hit in Nederland gehad. Wereldwijd succes met How About Us en een album. Je weet wel, het album met die schoentjes erop, dat waanzinnig goed verkocht heeft. En toen zat de platenmaatschappij aan te kijken van, nou, wat komt er dan voor opvolger? Dat moet ook een groot succes worden. En dat werd dit, 1983, Try Again. Commercieel niet zo'n groot succes, maar nog steeds een waanzinnig mooie plaat. Een muziek dus die we niet mogen vergeten. En daarom draaide ik hem nog een keer. Champagne hoorde je, Try Again, hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En daarvoor Chris Stone, Kingfish Ingram. Een van de beste concerten die ik gezien heb een paar weken geleden. En over concerten gesproken. Komende dinsdag, dan is het zover. Dan staan ze in Paradiso. En nu hoor je ze al hier op Jam FM. Hier is Change and the Very Best in You.

0: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 12 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Griekse deskundigen melden dat de schade door natuurbranden in het land toeneemt. Ondertussen is al 12.000 hectare bos en landbouwgrond in de as gelegd. In de omgeving van Athene woeden op dit moment nog verschillende branden. Zo'n 500 brandweerlieden werken met man en macht om het vuur daar te bestrijden. Ook Kreta, Paros en Kefalonia zijn door natuurbranden getroffen. Eerder deze week kwamen 3 brandweerlieden tijdens bluswerkzaamheden om het leven. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pride-feesten gisteren. Er waren een paar protesten van pro-Palestina-demonstranten waar de politie aan te pas moest komen. Daarbij werd 1 persoon opgepakt. Er werd wel een gebouw van ING Private Banking met rode verf beklad en ook werd een boot van Deutsche Bank bespoten. Demonstranten probeerden verder met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie ter water heeft de activisten verwijderd. In Zwitserland brengt het leger water naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de luchtmacht met 14.000 liter naar 2 boerderijen met koeien hoog in de bergen. De aanhoudende hitte veroorzaakt uitdroging van de weidevelden in de Alpen. De boerderijen zijn volgens het ministerie ernstig de dupe van de droogte en het watertekort. Net zoals Hongarije schakelde Zwitserland al eerder een kerncentrale uit vanwege een gebrek aan koelwater. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. De acteur werd onder andere bekend van zijn rol als Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de serie De Sopranos. Ook speelde hij in misdaadfilms als Carlito's Way en Goodfellas. Pastore werd gisteren dood in zijn woning in New York gevonden. Een bekende was langsgegaan omdat de acteur al een paar dagen onbereikbaar was. Vincent Pastore is 80 jaar geworden. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind.
8: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
0: Ontwikkelaars woningbouwprojecten gevraagd zich te melden. En onderweg ontstaan de mooiste gesprekken. Mijn naam is Hans van der Heijden.
10: De gemeente Amstelveen roept ontwikkelaars en initiatiefnemers van woningbouwprojecten op zich uiterlijk 14 augustus aanstaande te melden voor een vooraanmelding van stroomcapaciteit. De regeling geldt voor projecten van meer dan één woning die uiterlijk in 2036 worden opgeleverd. Door nieuwe landelijke regels kunnen gemeenten vanaf 1 oktober projecten vroegtijdig aanmelden bij netbeheerder Liander, die uiteindelijk beslist over de capaciteit. Amstelveen wil zo vertraging door netcongestie voorkomen. De VNG pleit voor uitstel van de landelijke deadline, waardoor de aanmeldingstermijn mogelijk later alsnog kan worden verlengd. En in het kader van het internationaal jaar van de vrijwilliger wordt stilgestaan bij mensen die zich belangeloos inzetten voor een ander. Een van hen is Paul Noren, 63, die na 40 jaar in de financiële dienstverlening via het platform Haarlemmermeer voor elkaar als vrijwilliger bij Automobiel begon. Opvallend is dat hij ChatGPT gebruikte om een passende vrijwilligersfunctie te vinden. Paul vervoert mensen naar onder meer het ziekenhuis en de dagbesteding. Volgens hem zijn de autoritten vaak waardevol door de persoonlijke gesprekken die onderweg ontstaan en die zijn leven hebben verrijkt. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl. This is

Ja, met L.A. Reid. Niet erg lang, want na een paar jaar was het huwelijk alweer ontbonden. Maar muzikaal gezien was het een heel goed huwelijk. En dat huwelijk leverde haar in 1987 de hitsingle Girlfriend op, geproduceerd door L.A. en Babyface. Heeft ze dus naast alimentatie toch nog iets moois overgehouden aan dat huwelijk? Ik heb het natuurlijk over Pebbles en ze was verantwoordelijk voor de eerste plaat van jouw zondagmiddag. Want ja, ook deze zondagmiddag wordt jouw zondagmiddag als je je radio nu wat harder zet en aanhoudt tot aan 2 uur. Girl,

moet zeggen dat ik niet alle muziek die uitkomt goed vind. Ik ben wat dat betreft echt van het type... Vroeger was alles beter. Vroeger. Maar als ik zie dat op nieuwe muziek vermeld staat... dat het de Apple Lapo mix betreft... dan word ik er altijd heel erg vrolijk van. Zo ook van de Hot Jam van deze week. Week 31 geworden. Dus de Apple Lapo remix van Michael Gray's Don't Want Anybody. En vorig jaar wat jaartjes terug in de tijd met Guy and I Lie. En als je in de jaren 80 uitging, bijvoorbeeld naar de Flora Palace, dan ken je hem wel. Dan hoef ik hem dus voor jou eigenlijk niet aan te kondigen, maar dat doe ik wel. Hier is Shannon, 1983. Hier is Let the Music Play.

Ik denk dat er geen band is waar zoveel mooie carrières uit voortgekomen zijn als uit deze band. Ricky Bell, Michael Bivins en Ronnie DeVoe, oftewel Bell Biv DeVoe. Je weet wel, van Poison, Bobby Brown, Johnny Gill en Rolf Tresvant. Ze zijn allemaal begonnen in New Edition. En New Edition, dat is wat je hoorde hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En daarvoor ook nog Shannon en Let the Music Play.

0: en Funky, het nieuws van 12:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Griekse deskundigen melden dat de schade door natuurbranden in het land toeneemt. Ondertussen is al 12.000 hectare bos en landbouwgrond in de as gelegd. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pridefeesten gisteren. In Zwitserland brengt het leger water naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de luchtmacht met 14.000 liter naar twee boerderijen met koeien hoog in de bergen. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. De acteur werd onder andere bekend van zijn rol als Salvatore Big Pussy Bon Pensiero in de serie De Sopranos. Vincent Pastore is 80 jaar geworden. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeente zoekt kunstenaars voor expositie over voedselverspilling. En Amstelveen maakt zich klaar voor de sportzomer. 2 WK's in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Martin Rodenburg. De gemeente Ouder Amstel is op zoek naar kunstenaars uit de gemeente en de regio die willen deelnemen aan een expositie over voedselverspilling. De tentoonstelling wordt in september 2026 tijdens de Verspillingsvrije Week 3 weken lang gehouden in het gemeentehuis. Voor de expositie zoekt de gemeente kunstwerken die aandacht vragen voor de thema's als voedsel, duurzaamheid, consumptie en verspilling. Dat kunnen onder meer schilderijen, foto's, beelden, installaties of andere kunstvormen zijn. Meer informatie over de expositie is te vinden op samenmakenwouder-amstel.nl. Maar liefst 2 wereldkampioenschappen vinden deze zomer plaats rond het Amsterdamse Bos. Van 15 tot en met 30 augustus vindt het WK hockey plaats in het Wagenerstadion. Van 24 tot en met 30 augustus is de bosbaan het decor van het WK roeien. Nationale teams uit 60 verschillende landen reizen deze zomer af naar de gemeente. Het college van burgemeesters en wethouders ziet de sportzomer dan ook als een unieke kans om Amstelveen van haar beste kant te laten zien. Meer nieuws gooi je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Erik van Diemen.
6: You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that.

Het was 1981. En ja, ik vind eigenlijk dat je dat jaartal uit je hoofd moet leren. Muziekgeschiedenis, verplichte literatuur. Waarom? In de plaat die je net hoorde, hoorde je twee dingen die we toen nog niet kenden en die nog steeds heel veel gebeuren. Massaal in 2026. Namelijk scratchen en samplen. En wat zou de wereld, de muziekwereld geweest zijn als dat niet destijds uitgevonden was door Grandmaster Flash. Je hoorde The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel hier op Jam.

Dit zijn ze. Ja, dit zijn de dansbare herinneringen zoals ze voorbij komen op de zondagmiddag hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En ik kan me goed voorstellen dat als je wat jonger bent, dat je echt ernaar zit te luisteren. Dat je denkt, nou, ik begrijp niet dat die oudjes dit allemaal zo geweldig vonden. Nou, dit vonden we geweldig. Zeker als we vroeger uitgingen, begin jaren 80. Je hoorde Jeffrey Osborne, de dub versie van Plain Love. En daarvoor LL Cool J en Something Like a Phenomenon. En dit is weer iets heel anders, maar ook heel erg lekker. Hier is Shalimar en I Can Make You Feel Good.

Het heeft wel iets van Sade, dit, hè? Ja, Sade met een keelverkoudheid. Of misschien dat Sade, die ook de jongste niet meer is, dat ze inmiddels ook een beetje een krakkemikkige stem heeft gekregen. Devin Howard hoorde je. Nieuwe muziek dus. Couldn't Love You More. En daarvoor Shalimar. And I Can Make You Feel Good. En we gaan verder met Aaron Hall. Die hoor je tot aan 1 uur. En daarna spreken we elkaar voor nog.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Online en

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Aan boord van het schip dat van Surabaya naar Makassar onderweg was, bevonden zich 271 mensen. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. De Amerikaanse president Trump meldt dat hij van een vernietigende aanval op Iran afziet omdat landen in het Midden-Oosten hem dat gevraagd hebben. Een overeenkomst op hoofdlijnen om een einde aan de oorlog te maken is volgens die landen in zicht. Trump zegt dat dat akkoord er dan wel snel moet komen en dat in het toekomstige belang van de wereld hij de aanvallen wil stopzetten. Trump wil dat de straat van Hormuz helemaal opengaat en dat er een einde aan de Iraanse nucleaire dreiging komt. Vanmorgen heeft een 74-jarige Nederlander zich in het centrum van het Belgische Blankenbergen op een voetgangerstrap klemgereden. Volgens de man was hij door zijn navigatie-app in de war geraakt. De auto bleef bovenaan de trappen steken. Er raakte niemand gewond. De trappen zijn gerenoveerd en sinds een paar weken weer toegankelijk voor het publiek. De renovatie heeft zo'n 660.000 euro gekost. De auto van de Nederlander moet getakeld worden en volgens de politie kan de schade aan de trappen dan bekeken worden. Sinds vandaag staakt het cabinepersoneel van het Canadese WestJet. WestJet is de op één na grootste luchtvaartmaatschappij van Canada en ruim 4000 cabinemedewerkers hebben het werk neergelegd omdat ze meer salaris willen. Honderden vluchten zijn geannuleerd. Veel reizigers zijn door deze actie gestrand. De vakbond had WestJet van tevoren gewaarschuwd dat er een actie zat aan te komen als er niet op de eisen werd ingegaan. Vorig jaar staakte het cabinepersoneel bij Canada's grootste luchtvaartmaatschappij Air Canada vanwege dezelfde redenen. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind.
4: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
6: Auto belandt op zijn kop bij ongeval op A10 Zuid. En gratis kunstroute laat bezoekers anders kijken naar het Amsterdamse bos. Mijn naam is Hans van der Heijden. De A10 Zuid is vrijdagmiddag na een verkeersongeval enige tijd afgesloten geweest in de richting van Schiphol. Het ongeluk gebeurde rond 5:05, vlak na knooppunt Amstel, waarbij 3 auto's betrokken waren. 1 voertuig belandde op zijn kop, 2 inzittenden van die auto konden zelf uit het voertuig komen en waren aanspreekbaar. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Rond 6:30 s'avonds werd de weg weer volledig vrijgegeven. Verkeer werd tijdens de afsluiting vanaf Watergraafsmeer omgeleid via de A1 en A9. En de kunstroute Het Onzichtbare Zichtbaar keert na een succesvolle eerste editie vanaf begin september terug in het Amsterdamse bos. Tot en met november zijn gratis 7 nieuwe kunstwerken te bezoeken die de verborgen wereld van schimmels, bodemleven en de relatie tussen natuur en mens zichtbaar maken. Vrijwel alle werken zijn speciaal voor deze editie ontwikkeld na een open call. Bezoekers kunnen onder meer installaties van Pim van der Noord en Dasha Tsapenko, Henk Schut en Jasper Koopmans beleven. Ook is in de boswinkel de film The Underground Astronaut van Marlijne van der Werf te zien. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
7: This is Jam Hot. This is Jam
8: Hot. Wij zijn Jam FM.
4: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
9: This is the jamming summer.

Als je iemand leuk vindt, hè? Als je merkt dat je langzaam maar zeker steeds verliefder aan het worden bent, dan is dat altijd reuze spannend. En niets is dan zo mooi als het blijkt dat liefde wederzijds is. En over wederzijdse liefde ging de plaat die je net hoorde. Vandaar dat hij zo vrolijk klinkt. Jorah, de Fatback Band en I Found Lovin'. En zo begonnen we dit nieuwe uur Jam on Zondag met Erik van Diemen met een vrolijke noot. En die vrolijkheid die houden we erin wat mij betreft. Want wat gaan we doen? Tot aan 2 uur gaan we heerlijk dansbare herinneringen samen ophalen. Classics en oldschool uit de 80s, 90s en zero's. En de allerbeste, alleen de allerbeste nieuwe muziek. Dat mag je van me verwachten. Dus hou hem hier, hè, die radio van je.

Je hoort de muziek van Lana Michelle Moore. Van wie? Ja, precies. Lana Michelle Warner. Want zo heet ze in het echt. Maar we kennen haar natuurlijk als MC Light. Ze heeft een behoorlijk orkestje ingehuurd. Dat zal wel wat gekost hebben. Toto namelijk. Je hoorde Poor Georgie. Het verhaal van Georgie die ze ontmoette. Maar met wie het allemaal niet zo goed afliep. Daarvoor muziek luisteren met het raam open. I Hear Music in the Street van Unlimited Touch. En nu nieuwe muziek. Ja, heb ik je ook beloofd. Nieuwe muziek van Cornel C.C. Carter. Hier is Let's Get Away From Here.

Ja, het is een vrouw die je zo op een ambulance kan monteren. Dan heb je overal vrij baan, want iedereen gaat opzij als ze gilt. En als ik ermee samen zou wonen, dan zou ik iedere dag even langs de apotheek gaan voor wat aspirintjes. Want ik krijg wel wat koppijn van als vrouwen zo tegen begillen. Jorden, Tina Moore, als ze zingt is het wel lekker. And Never Gonna Let You Go. En voor Cornell C.C. Carter. And Let's Get Away From Here. En dit is Roy Ayers. Helaas, helaas. Ook Roy Ayers is overleden volgens mij dik een jaar geleden. Maar vroeger, toen hij nog leefde, toen kon hij het. Toen kon hij spelen op de vibrafoon. Dat gaat hij nu nog een keertje voor ons doen. Althans, vanaf de 12 inch. It is In The Dark.

0: Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. De Amerikaanse president Trump meldt dat hij van een vernietigende aanval op Iran afziet, omdat landen in het Midden-Oosten hem dat gevraagd hebben. Vanmorgen heeft een 74-jarige Nederlander zich in het centrum van het Belgische Blankenbergen op een voetgangerstrap klemgereden. Volgens de man was hij door zijn navigatie-app in de war geraakt. Sinds vandaag staakt het cabinepersoneel van het Canadese WestJet. Honderden vluchten zijn geannuleerd. Veel reizigers zijn door deze actie gestrand. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Paulien Weder exposeert een bewogen wereld in gemeentehuis Ouder Amstel en een schietpartij op het station in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Paulien Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een Bewogen Wereld tot 28 augustus. Paulien Weder is fotografisch kunstenaar, lid van Amsteland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve, creatieve momenten, ICM-fotografie. Door de bewogen beelden worden kleuren vloeibaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taal om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Op station Duivendrecht heeft zaterdagmiddag een schietpartij plaatsgevonden op een treinperron. Hierbij zijn geen gewonden gevallen, meldt de politie. Het incident gebeurde rond 2:15 op perron 5 van het station. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. We doen uiteraard onderzoek. Maar uit de informatie die we nu hebben blijkt dat er daadwerkelijk is geschoten, zegt een woordvoerder van de politie. Er is vooralsnog niemand aangehouden. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

Ja, zo ging dat vroeger. Hè. Toen kon je gewoon naar de studio bellen. Bij de meeste radiostations kon je een verzoekje aanvragen. Of je kon zelfs even de groeten doen tijdens de phone-ins. Maar op een gegeven moment, ik weet niet precies hoe dat gekomen is, werd het steeds grotere chaos. En toen zijn we ermee gestopt met z'n allen. Maar stiekem zou ik het best nog wel eens een keertje over willen doen. Met het risico dat het dus ook een zootje wordt. Rockmaster Scott en de Dynamic 3 hoorde je de Request Line hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En die Rockmaster Scott die is ook verantwoordelijk voor de historische woorden. The roof is on fire. We don't need no water. Let the motherfucker burn. En dat roept iedereen te pas en te onpas op de dansvloer. Nog steeds trouwens. Millie Scott, nu op Jam FM. Here is Every Little Band.

lekker is dat, hè? Je hoorde Debbie James en Brian Corbett. Hun nieuwe single die heet The Things That Were Said. New music first dus hier op Jam FM. En daarvoor Millie Scott en Every Little Bit. Als je tegenwoordig iets op het internet ziet, dan moet je altijd even goed controleren of datgene wat je ziet, of dat nou wel echt is, of dat het AI is. Dat is echt steeds meer. Je bent er eigenlijk dagelijks mee bezig. En als je een leuk en origineel mailtje van iemand krijgt, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat die persoon er helemaal niet achter staat. Dat die gewoon ergens een of andere prompt heeft ingevuld. En vervolgens dat het hele mailtje, dat verzonnen is door de computer zelf. Kortom, de echtheid van het bestaan wordt steeds minder. En steeds meer in ons bestaan is niets meer dan een illusie. En wie hebben dat voorspeld? Nou, heel lang geleden de heren van Imagination. Just an Illusion.

Binnenkort is het weer zover. Dan is het weer het kermisseizoen in Noord-Holland. Volendam, Horen, Diemerfestijn, Sluis en Bruggenfeest enzovoorts enzovoorts. Overal kermis. Ik vraag me altijd af waar al die kermisexploitanten de rest van het jaar zijn. Enfin, ik bracht je al een klein beetje in de kermissfeer met een echte kermisplaat. Want je hoorde de Shapeshifters en Lola's Theme. En misschien dat je nog kan herinneren, daar zat een videoclip bij die op de kermis geschoten was. Vandaar, dat is de link. Daarvoor, Imagination, Just an Illusion. En over kermissfeer gesproken. De kermis barst straks los hier op Jam FM. Tussen 2 en 4, dan ga je hem weer horen. Onze eigen kermisexploitant, Annex DJ Edwin van Brakel. Dat straks volgende week zondag, dus precies over 7 dagen. Een nieuwe aflevering van Jam on Zondag met Erik van Diemen. En ik verwacht je dan weer bij je radio. Ik ga er vandoor met Angela Bofill. En wat zegt Angela Bofill? Die zegt, he's too tough for me, I want him in between. En dat is een tekst waar je eventjes over mag.

0: Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De plaatselijke autoriteiten riepen op om een noodtoestand af te kondigen, maar die bleef uit. Wel werden er meer politiemensen en militairen ingezet. Voor een groot deel van de migranten was dat een reden om naar huis te gaan. De politie ziet een mogelijk verband tussen 5 explosies bij huizen in de Drentse Assen. De eerste ontploffing was op 25 juli bij een woning in de Kalverstraat. De nacht erop was het een paar kilometer verderop in de Entingenstraat raak. Het weekend erna waren de 2 woningen opnieuw doelwit. Er werden camera's geplaatst en de politie ging extra surveilleren. Afgelopen nacht ging er weer een explosief af bij het huis aan de Entingenstraat. Niet aan de voorkant waar de camera staat, maar aan de achterkant. Er is nog niemand opgepakt. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Aan boord van het schip dat van Surabaya naar Makassar onderweg was, bevonden zich 271 mensen. De kapitein maakte tussen 6 en 7 uur vanmorgen melding van de brand. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. Tussen het Gelderse Pannerden en Doorneburg vaart de veerpont voorlopig niet meer. De waterstand in de Rijn is zo laag dat het volgens veerbaas Jos Matthijs onverantwoord is om te blijven varen. Het is voor het eerst dat er vanwege de lage waterstand niet gevaren kan worden. Matthijs heeft vanmorgen met zijn zoon nog geprobeerd of het haalbaar was, maar dat bleek niet het geval. De pont kan niet dicht genoeg bij de wal komen om auto's veilig over te zetten. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind.

0: Dus deze dan maar speciaal voor Hans van Bommel.
1: Jawel.
0: Pure nostalgie. Tijdens de Brothers and Johnson. Kwamen natuurlijk uit de LA, Los Angeles. We waren onderdeel van die geweldige West Coast Funk en de Soul Scene uit de jaren 70. De broers George en Louis Johnson. Waarbij die Louis nog Thunder Thumbs werd genoemd, hè. Die sloeg op de bas, jongen, dat... Ik zou willen zeggen, daar kan Mark King nog een puntje aan zuigen, maar die kan het ook. Dus. Die doet er niet voor onder, zeg maar. Stond verscheen in 1980 en werd een wereldwijde enorme dansvloerkraker. In Nederland groeide het uit tot een van de bekendste nummers van deze twee broers. Onder andere ook geproduceerd door Mr. Quincy Jones. Hè?
1: Ja.
0: Vandaar dat Louis Johnson ook nog wel eens baspartijen speelde bij Michael Jackson. Dus dat klonk natuurlijk als vette funk.

0: veel meer lekkere grooves. Maar eerst gaan we naar het eerste blokje van Maurice Becker.
1: Lokaal nieuws. Update.
2: Het is kwart over twee in dit programma. Edwin On. Edwin, goedemiddag. Steeds meer huizen in Ouder-Amstel hebben zonnepanelen. Ruim 32% hebben ze, maar de groei is kleiner dan verwacht. Dat komt door de invoering van de terugleverkosten. Toch blijven zonnepanelen een goede investering, vooral als bewoners hun eigen stroom direct gebruiken. Door werkzaamheden aan het spoor rijden tot half augustus geen metro's van Duivendrecht richting Amsterdam-Zuid. Metro 50 vervalt en metro 51 rijdt deels. Reizigers kunnen de trein gebruiken of omreizen via Amsterdam Centraal. De Spakkelenbrug blijft tijdens de werkzaamheden ook afgesloten. Goed, nou, dit was hem voor nu. Snelle Henkie, ik spreek je zo, toedeloe.
0: Ja, dankjewel. Zometeen terug naar de 80's, maar hier is Spencer Morales en Randy Roberts met Without Your Love.
3: This summer, your radio.
4: This is the original.

0: Lekker soulful dit hoor. Funky. Spencer Morales en Randy Roberts. Without Your Love. In de DJ Spend Radio Edit. Heerlijke soulvolle house groove. Spencer Morales is een Italiaanse producer die bekend staat om zijn warme house producties. Met een flinke dosis soul en funk. Nou, dat kun je wel stellen, zeg maar.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s. Jam FM.
0: We gaan een beetje optellen.
3: Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro.

band van de COD. Ik had het natuurlijk over het origineel van Jill Scott Heron uit 1974. Ik zeg, zoek hem maar eens even op na mijn programma. Maar ik heb hem even opgezocht voor je. Kun je een stukje horen? Let op, let even op de tekst, zeg maar. Het komt hier aan, hoor.

0: 52 jaar geleden, zeg maar. Onvoorstelbaar. Nou goed, over 52 jaar geleden gesproken. We gaan je gewoon eens eventjes updaten. En je weet het, die updates van Jam FM, die kosten niks. Komen vanzelf tot je oortjes.
1: We update your ears.
2: New music first.
1: Jam.
0: Dit is fijn, dit is lekker. Dit is The Next Movement. I love it.

0: staan bekend om een authentieke live sound. Geïnspireerd door de grote namen natuurlijk uit de jaren 70. En dat doen ze dan met een frisse, moderne twist. Onweerstaanbaar en dansbaar natuurlijk. The Next Movement. Aha. En als we live spelen, dan duren die nummers gewoon 10 minuten, denk ik. Dan jammen ze er helemaal op los gewoon. Mocht je daar een keer bij willen zijn, dan moet je dat zeker doen. Of bij kunnen zijn, moet ik dat zeggen. Moet je er zeker heen gaan. Dat is helemaal te gek, joh.
1: It's always smooth and funky right here on 104.9 Jam FM. I'm James D. Train Williams. Let the funk be with you.
2: Hi, this is Evelyn Champagne King. Sending peace around the world. You are listening to Jam FM. Always smooth and funky.
3: Hi, this is Glenn Jones. And you're checking out Jam FM 104.9.
4: Always a better song. Waiting for you this summer. This is Jam.
5: A brand new track.

4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

Why Shy. Vesta Williams, helaas niet meer onder ons. Overleed al op 22 september 2011 op slechts 53-jarige leeftijd. Begon als achtergrondzangeres van onder andere Chaka Khan, Gladys Knight, Sting, Stephanie Mills, Anita Baker en Gordon Lightfoot. Ja, niet de minste. Tussen de grote namen heeft ze het geleerd. Leuk detail is dat ze niet alleen zangeres was, maar ze was ook iemand die door muzikanten enorm werd gewaardeerd om haar bereik, 4 octaven maar liefst, en haar gevoel voor timing. Ze kon een nummer echt vertellen in plaats van alleen zingen. Nou, dat hoor je ook in dit nummer.

0: komt deze dus van het album Color Me Blind. Ondertussen zat ik even te zoeken naar de juiste jingle, maar we gaan even deze voetjes van de vloer doen.
1: The dance floor never lies.
2: This is the original.
1: This is

0: altijd lekker, dit soort klanken uit eind jaren 70, begin jaren 80. Inmiddels staat Maurice de Wijf eigenlijk klaar voor zijn tweede blokje.
1: Lokaal nieuws, update.
2: Het is om en nabij 3:15 in dit programma. Edwin Hol, dames en heren, jongens en meisjes. U kent hem, het is het Mirakel Edwin van Brakel. Ook al Edje genoemd, maar het is voor intiem. Ja, dat kan natuurlijk niet. Goed. Edwin, goedemiddag. De Oude Kerkse kunstenaar Rabbo Ploegen exposeert deze zomer op 2 plekken. Tot en met 16 augustus zijn zijn schilderijen te zien in de Nieuwe Galerie in Amstelveen. Ook doet hij mee aan een tentoonstelling in Museum Heerenveen. Die loopt tot 1 november dit jaar. Fred Kuiper, Rabbo zijn echte naam, woont en werkt in Oude Kerk aan de Amstel. De woningdruk in Uithoorn en de Kwakel blijft hoog. Dat blijkt uit een regionaal woononderzoek. Het aantal huishoudens groeit sneller dan het aantal woningen. Vooral mensen met een laag- en middeninkomen vinden moeilijk een passende woning. De gemeente Uithoorn zegt te blijven bouwen aan betaalbare woningen voor starters, gezinnen en senioren. Dit was hem voor nu, Edwin. Ik spreek je zo. Toedeloe.
0: Dankjewel.
3: Jam FM. Always smooth and funky. This is the jamming summer. Jam FM. New music.

muzikaal is het eigenlijk heel geniaal gevonden. De funk en soul van de Chaka Khan combineren met de relaxte West Coast vibe van Snoop Dogg. Ik vind het mooi hoor, nieuwe muziek op Jam FM. Chaka Khan en Snoop Dogg met Boogies in My Soul. Ja, en die Snoop Dogg die is niet weg te krijgen van sportevenementen ook, hè. Wereld WK voetbal was die ook weer bij. Olympische Spelen zagen we hem. Oh. En hij maakt leuke filmpjes. Hij doet het goed op de socials, zeg maar. Ja, en samen doen ze het ook goed. Chaka Khan en Snoop Dogg.

0: lekker rustig. Maar Maurice Joshua, die heeft er een versie van gemaakt met een compleet andere feeling. Met een lekkere, warmer, nu zo vibe. Van deze John Legend en The Ordinary People. En een leuk detail is dat die Maurice Joshua ook een man achter veel sterke remixen uit de jaren 90 en 2000 voor artiesten uit de R&B en soul was. En hij staat bekend als iemand die niet zomaar een beat onder een nummer zet, maar vooral kijkt naar de ziel van het origineel. Nou, dat hoor je ook terug in deze track. Altijd fijn weer! Zo, waar ook altijd wel een ziel in zit, is die muziek uit de jaren 80. Daar sluiten we dit eerste uurtje Edwin On even mee af.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s, Jam FM.
0: En dan denk je dat we down under gaan met deze klanken, maar ze komen toch echt uit de UK? We hebben het over The Quick and the Rhythm of the Jungle. Een duo uit Engeland met vocalist Colin Campsie, die ook lid was van Giant Steps. Niet zo bekend trouwens.

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
6: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
7: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. In de omgeving van Urk zijn bij een ontploffing op een zeilboot 2 mensen te water geraakt. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onbekend is hoe het met de 2 slachtoffers gaat. Verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Wat de oorzaak van de explosie op de zeilboot geweest is, is nog onduidelijk. Het zou gaan om een boot van 7 tot 8 meter lang en er moet een berger aan te pas komen om het schip uit het water te halen. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De hoge temperaturen kunnen vooral voor mensen met gezondheidsproblemen en ouderen lastig zijn. Het advies luidt om de woning en het lichaam koel te houden, genoeg te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te ondernemen. En in bijna alle steden in Italië geldt vanaf morgen code rood, omdat het dan 35 graden of hoger wordt. Vandaag is code rood al van kracht voor 19 van de 27 steden. Morgen wordt dat uitgebreid tot 25 steden, meldt de BBC. Reggio di Calabria in het zuiden en Messina op Sicilië vormen een uitzondering. Die blijven op oranje staan, het op 1 na hoogste alarmniveau. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De plaatselijke autoriteiten riepen op om een noodtoestand af te kondigen, maar die bleef uit. Wel werden er meer politiemensen en militairen ingezet. Voor een groot deel van de migranten was dat een reden om naar huis te gaan. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind.

0: Salt and Pepper meer waren dan alleen rappers. Ze wisten de hip-hop en soul naar de dansvloer te brengen met deze lekkere grooves. Heerlijke combinatie. Pow! Ja, dat was even fijn om te beginnen. En je weet het, nu de tweede track na drieën. Dat is altijd onze hot jam. Approved and tested by the crew.
1: A brand new track right now, right here on Jam FM.
2: We bring you this week's hot jam, approved and tested by the crew.
1: This week's hottest track on Jam.

0: het gewoon weer lekker. Ik hoor ook een beetje Cool Million-achtige sound. Maar goed, dat ligt misschien aan mij, dat weet ik niet. Ondertussen zit Maurice Becker swingend op zijn stoel klaar voor zijn derde blokje.
1: Lokaal nieuws, update.
2: Ja, dit is het tweede uur, Edwin Al, met nog een uur dikke tracks. Edwin, ja. Vanuit jouw hand, goedemiddag. Jongeren uit Amsterdam die zich inzetten voor anderen kunnen worden genomineerd voor de eerste Young Amsterdamse Awards. De prijs is voor jongeren van 15 tot 30 jaar uit 5 gemeenten. Winnaars krijgen een award, een geldprijs en coaching. Nomineren kan vanaf nu via de website youngamsterdamawards.nl. Aan de Kuijmenlaan in Amstelveen worden in oktober dit jaar nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd. Ruim 70 woningen worden de eerste 5 jaar verhuurd aan Oekraïners. De huizen keren terug op de plek waar in 2006 oude woningen werden gesloopt. Dankzij samenwerking en een snelle bouwmethode zijn de nieuwe appartementen in korte tijd gerealiseerd. Nou, dat is dan... Dat hebben ze goed gedaan.
0: Ja.
2: Scheelt weer tijd en geld, hè. Ja, zeker. Zo is het. Edwin, ik spreek je zo. Doei.
0: Dank je wel.
3: Feel the summer energy.
4: The magic of Jam FM.

0: Doe dat nou maar. 13 jaar oud alweer uit 2013, deze Shane D. En samen met Andrew Love. And What You Do To Me. En die Shane D is een house music DJ uit Zuid-Afrika. Remixer, label owner, host van de Grant Nelson House Call Show. Dus hij was ook nog een radio host, zeg maar. Over radio is gesproken. We gaan back to the 80s.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s.
1: Jam FM.

dat we dat doen tussen 2 en 4 op de zondagmiddag bij Edwin On. The Feel Good Show. Om even jouw hoofd te resetten, te refreshen. Voordat je morgen weer aan het werk gaat. Maar ja, misschien zit je wel gewoon lekker in je strandstoel op vakantie. En luistert je ergens langs de kust van Frankrijk of Spanje. Of zelfs Italië. Over Italië gesproken. We gaan even naar Italië.

0: Ron Lokkebol heeft beloofd dat hij dat gaat doen vanavond. Even de shake it up tonight, even de boel opschudden, zeg maar. Wat wij op gaan schudden zijn jouw oortjes.
1: We update your ears.
2: New music first.
1: Jam.
0: En daarvoor gaan we naar Italië. En dat doen we met een beetje nieuw disco. Hier is Luca Quarrini. En de man die heeft een brug geslagen tussen de oude disco van de jaren 70 en de nieuw disco van nu. Met warme grooves, funky bassline en het heerlijke dansgevoel.

0: Zo!
1: Ja!
0: Dat was even een, ik noem het maar even een disco niemandalletje van deze Luca Quarrieri uit Italië. We gaan op naar de show, het laatste half uurtje. Je weet het festijn zit hem weer in de staart. A place where the music never stops. A brand new track, right now.

0: Jam. New music. Jam FM.
1: Come on.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
3: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
4: Ja, het festijn gaat weer beginnen. Het zit hem in de staart. Nu eerst even Billy Ocean en Are You

die inmiddels al 76 jaar is. We hebben het over de man uit Trinidad en Tobago. Daar komt hij vandaan. Billy Ocean. En het was natuurlijk Are You Ready uit 1980. En we draaien de speciale extended version. Want dat vinden we dan altijd weer leuk. Hier op Jam FM. Maar die duren wel wat langer natuurlijk. En we moeten nog gaan graaien. De Italo-track moet nog langskomen. De vinylplaat dus nog een hoop te doen, zeg maar. Zo, maar eerst eventjes graaien in de cd-rekken van de Edwin On Studio. En dan gaan we even kijken. Dit hoesje pakken. Je weet het, ik zie helemaal niks. Moet ik nog uitkijken ook. Zo, dat hij niet valt. Blinddoekje is op. Ik ga het doosje openmaken. Dit is de graaitrack. Ik haal nu het cd'tje eruit. Die gaat in de slikker. Wat is deze week de graaitrack hier bij Edwin On? Ik ben benieuwd.

0: Oh yeah! Heerlijke swingbeat uit de beginjaren 90, 1990. Een beetje in het straatje van Maurice. Wat vind je ervan, Maurice?
1: Ja, dit is echt een heerlijk trackje, Edwin.
0: Ja, dat dacht ik ook. The Root Boys uit Cleveland, ontdekt door Gerald Levert. En wie was Gerald Levert? Dat was de zoon van natuurlijk Eddie Levert. En die kennen we weer van de legendarische OJ's. En Gerald zelf brak door in de jaren 80 met de groep Levert. Samen met zijn broer Sean Levert en Mark Gordon natuurlijk. En verder werd hij bekend door zijn krachtige soulstem. En schreef en produceerde voor andere R&B-artiesten. Waaronder deze Root Boys. Een soort van eendagsvlieg. Dit komt ook eigenlijk van de CD Root Boys.

0: dat je er van genoten hebt. In ieder geval Maurice wel. Hij zit klaar voor zijn laatste blokje hier vanmiddag bij Edwin On. Kom er maar in, Maurice.
1: Lokaal nieuws. Update.
2: Om erbij kwart voor vier een aantal trackjes daarvoor. En nog een laatste nieuwtje uit de regio, Edwin. En dat is dat de gemeente Amstelveen steeds meer verbouwingen ziet gebeuren zonder vergunning. Dit jaar zijn er al 9 bouwstops opgelegd en in 2025 waren dat er maar 3. Ook bij de woning aan de Molenweg, waar een muur instortte, ontbrak een vergunning. De gemeente waarschuwt dat bouwen zonder toestemming gevaarlijke situaties kan veroorzaken en er wordt dan ook streng op gecontroleerd. Nou, dit was hem weer van u, Edwin. Ik spreek je volgende week weer. Dus tot dan. Toedeloe.
0: Ja, tot dan.
3: New music first. Always on Jam 104.9.
0: Ah, die moest ik niet hebben. Hey, we gaan back to the 80's. Is last van de warmte, denk ik, die jingle player. Dat is het toch?
4: Jam FM. It's summer. 104.9 FM.
0: Zo, hier zaten we op te wachten. Even een lekkere van MJ, oftewel Michael Jackson. Baby Be Mine, van het album Thriller natuurlijk. Geschreven door Rod Temperton. Wie kent hem niet? En natuurlijk, de productie lag in handen van de one and only Quincy Jones. Hier op Jam FM, Edwin On, 104.9.

0: gezien, daar kwam dat allemaal in voor. En in 1972 had hij al zijn eerste nummer 1 in te pakken. Dat was een solo nummer. Single, Ben natuurlijk, voor zijn rap.
1: Ja.
0: En Quincy Jones produceerde voor Jackson. Zijn vijfde solo album, maar zijn eerste onder Epic Records. Getiteld Off The Wall. En wereldwijd tussen de 300 en 400 miljoen albums verkocht deze man. Hè? En dit album natuurlijk van Thriller. Het meest... Echt, die ging behoorlijk wat over de toonbank. Zo. Eens even kijken. We gaan even naar de effectprocessors. De andere toonbank. Want het is tijd voor een zomerse Italo. De Edwin On Italo Track. We gaan naar het strand. En dat doen we met de Cruising Gang. All

0: 1983 spreken we het over. De Cruising Gang on the Beach. Geproduceerd door Stefano Zito. Er bestaat natuurlijk ook nog een 12-inch. Waarmee Void Vision wordt gemixt. En dat is ook een eentje die hier op de Edwin-on-zolder ligt. Gewoon raar te lullen van die Italo muziek. Maar On the Beach hier als Italo Summer Track. Je weet het, de hele zomer lang in ieder geval één Italo track in de uitzending voor het zomerse weer. Zo, en dan zie ik dat het alweer tegen vieren loopt. Dat betekent eigenlijk dat we nog één ding moeten doen. En dat is de Jam vinylplaat. Ja, dat kan er eigenlijk maar één zijn. Want aanstaande dinsdag, dan zijn ze hier. Dan weet jij, verklap ik het al een beetje. Nou, dan komt hij aan hoor.
1: De Jam vinylplaat.
0: Ik heb het natuurlijk over Change. En dit is dan...

0: This summer, your radio.
1: This is the original.
0: Lives to jam.
2: Sun is shining.
0: On Jam.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
12: Deze hele zomer vliegen de DJ's.

0: Deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Over 10 dagen op 12 augustus zal aan het begin van de avond om 16 over 7 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. Vanuit ons land is de bovenste rand van de zon zichtbaar. De hele verduistering duurt een kleine 2 uur. De laatste keer dat er een grote zonsverduistering plaatsvond was op 11 augustus 1999. De burgemeester van Moskou noemt de aanslag op een restaurant gisteravond een brutale terreurdaad. Hij schrijft op sociale media dat de verantwoordelijken gevonden en gestraft zullen worden. De explosie vond om 7:50 plaatselijke tijd plaats. De bom zou door een vrouw naar binnen zijn gesmokkeld. Daar werd haar de toegang geweigerd door een bewaker. De bom ontplofte en de vrouw, een bewaker en een vaste gast kwamen om het leven. Verder raakten ruim 20 mensen gewond. Afgelopen nacht is in Zwolle afval dat opgestapeld lag voor een flat in brand gevlogen. Het vuur verspreidde zich naar een flatwoning op de begane grond. 16 appartementen werden ontruimd. Meerdere woningen zijn beschadigd en onbewoonbaar verklaard. De politie onderzoekt de mogelijke brandstichting en sluit andere scenario's niet uit. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio IJsselland woonde in het appartement waar de brand naar oversloeg een verzamelaar. Het huis lag afgeladen vol en dat is de reden dat de brand snel groter kon worden. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. De hoge temperaturen kunnen vooral voor mensen met gezondheidsproblemen en ouderen lastig zijn. Het advies luidt om de woning en het lichaam koel te houden, genoeg te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te ondernemen. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden.
2: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
0: Geurherinneringen dankzij oeroude bloemen in historische tuin. En Pro en BBA geschokt over PFAS in Amsterdamse Bos. Mijn naam is Hans van der Heijden. De historische tuin in Aalsmeer bewaart al sinds 1978 de oorspronkelijke moederplanten van de Nederlandse sierteelt. Ongeveer 100 vrijwilligers verzorgen er oude kweeksoorten van seringen, rozen en geraniums in historische kassen en op traditionele volle grond. Bezoekers kunnen kennis maken met oude tiltmethoden, handelen via een veilingklok uit 1930 en historische materialen bekijken. Vrijwilliger Klaas Keesen noemt de collectie oude seringen het bejaardentehuis van de soort, waar de struiken ongestoord oud mogen worden. Ook de streekgeschiedenis en het vroegere West-Friese dialect krijgen in het museum op de Praamplein aandacht. En coalitiepartij Pro en oppositiepartij Burgerbelangen Amstelveen, de BBA, maken zich grote zorgen over de omvang van de PFAS-vervuiling in het Amsterdamse Bos. Aanleiding is een publicatie van onderzoeksjournalist Bas Vermont op basis van een verkregen rapport van Tijhuis Ingenieurs uit 2025. Volgens het rapport overschrijdt het PFAS-gehalte in baggerslip op sommige locaties ruim 2 keer de interventiewaarde en wordt de KRW-norm in het water met een factor 10 of meer overschreden. Beide partijen vragen het college om betrokken instanties aan te spreken en maatregelen te nemen om verdere verspreiding tegen te gaan. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
5: Wij zijn Jam FM.
2: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

show. Met een track van Squiddy Politti. En dit was van het album Cupid and Psyche. De album is opnieuw uitgebracht in een deluxe uitvoering. En vandaag hoorde je een dance track van Lover to Fall. Hier in de Flashback Radio Show. En dit was muziek die vroeger natuurlijk typisch hoorde op Radio Luxemburg. The Great 208.

0: en gestraft zullen worden. Afgelopen nacht is in Zwolle afval dat opgestapeld lag voor een flat in brand gevlogen. Het vuur verspreidde zich naar een flatwoning op de begane grond. 16 appartementen werden ontruimd. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op het JNFM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: De Aziatische hoornaar rukt verder op. Een AZC Diemerhof gekraakt door woningzoekenden. Mijn naam is Martin Rodenburg. Meldingen van de Aziatische hoornaar blijven toenemen in Nederland. Zo werd onlangs in Aalsmeer ongeveer 50 Aziatische hoornaars gevangen en 15 beginnende nesten gevonden. Volgens een afgelopen week verschenen persbericht van ongediertebestrijding van der Velde Bestrijdingsdienst neemt het aantal meldingen al enkele jaren sterk toe. Het warme zomerweer zorgt ervoor dat de hoornaars actiever zijn en vaker worden waargenomen. Het voormalige pand van marketing- en communicatiebureau Nielsen aan Diemerhof 2 in Diemen is onlangs gekraakt door enkele woningzoekenden. 3 weken terug bij de start van de voorbereidingswerkzaamheden voor een asielzoekerscentrum voor opvang van 160 vluchtelingen trof het COA de krakers in het pand aan. De gemeente Diemen en Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers willen het gebouw in 2027 in gebruik nemen als asielzoekerscentrum. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

was 1982 in de Flashback Radio Show. Finesse en Feel It. 1982 dus. Ja, en dan had je van die mensen die stonden aan je hekje. Hey man, draai eens een soulplaat. Oké, een nieuwe plaat. Jeff Washington, hier is Sweet Bessie May.

0: With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Griekenland kampt op dit moment met veel natuurbranden. Er is een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. Het ziet er naar uit dat de bemanning van één toestel gered zou zijn, dat schrijft een plaatselijke krant. Andere media melden dat een van de inzittenden van de toestellen zwaar gewond geraakt is. Over 10 dagen, op 12 augustus, zal aan het begin van de avond om 16 over 7 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. Vanuit ons land is de bovenste rand van de zon zichtbaar. De hele verduistering duurt een kleine 2 uur. De laatste keer dat er een grote zonsverduistering plaatsvond was op 11 augustus 1999. Het lichaam van de beroemde bergbeklimmer Nirmal Purja is op 57 meter hoogte gevonden. Donderdag kwam hij samen met 9 andere klimmers in Pakistan door een lawine om het leven. Sindsdien zijn meerdere reddingsteams op de ruim 8000 meter hoge top in het Karakorman-gebergte op zoek naar de verongelukte klimmers. Eerder werden 3 lichamen geborgen. Vandaag het lichaam van de 43-jarige Purja en 3 anderen. 3 klimmers worden nog vermist. Vandaag zijn bij Israëlische aanvallen op Gaza al 11 mensen om het leven gekomen. Dat laat Al Jazeera weten. De aanvallen waren in Gazastad, Khan Yunis en Deir el-Balah. Eerder liet de Amerikaanse president Trump weten dat de Vredesraad onder zijn leiding een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en dat Israël daar heel blij mee was. Maar volgens de Israëlische ministers Ben-Gvir en Cohen ligt er geen akkoord dat de aanvallen in Gaza doet stoppen. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht wordt het 15 tot 20 graden. Morgen zonnig en tropisch warm. Bij een zuidenwind wordt het gemiddeld 33 graden.
6: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
0: Ontwikkelaars woningbouwprojecten gevraagd zich te melden. En onderweg ontstaan de mooiste gesprekken. Mijn naam is Hans van der Heijden. De gemeente Amstelveen roept ontwikkelaars en initiatiefnemers van woningbouwprojecten op zich uiterlijk 14 augustus aanstaande te melden voor een vooraanmelding van stroomcapaciteit. De regeling geldt voor projecten van meer dan 1 woning die uiterlijk in 2036 worden opgeleverd. Door nieuwe landelijke regels kunnen gemeenten vanaf 1 oktober projecten vroegtijdig aanmelden bij netbeheerder Liander, die uiteindelijk beslist over de capaciteit. Amstelveen wil zo vertraging door netcongestie voorkomen. De VNG pleit voor uitstel van de landelijke deadline, waardoor de aanmeldingstermijn mogelijk later alsnog kan worden verlengd. En in het kader van het internationaal jaar van de vrijwilliger wordt stilgestaan bij mensen die zich belangeloos inzetten voor een ander. Een van hen is Paul Noren, 63, die na 40 jaar in de financiële dienstverlening via het platform Haarlemmermeer voor elkaar als vrijwilliger bij Automobiel begon. Opvallend is dat hij ChatGPT gebruikte om een passende vrijwilligersfunctie te vinden. Paul vervoert mensen naar onder meer het ziekenhuis en de dagbesteding. Volgens hem zijn de autoritten vaak waardevol door de persoonlijke gesprekken die onderweg ontstaan en die zijn leven hebben verrijkt. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Tiny B hoor je in de Flashback Radio Show. Until I Know Better, een nieuwe track. En dit is ook een nieuwe track van Malcolm Strachan. En Let Love Lead The Way, lekker jazzy. Luister mee in de Flashback Radio Show.

0: en Funky. Het nieuws van 5:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. Over 10 dagen, op 12 augustus, zal aan het begin van de avond om 6:16 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Het lichaam van de beroemde bergbeklimmer Nirmal Purja is op 57 meter hoogte gevonden. Donderdag kwam hij samen met 9 andere klimmers in Pakistan door een lawine om het leven. Vandaag zijn bij Israëlische aanvallen op Gaza al 11 mensen om het leven gekomen. Dat laat Al Jazeera weten. De aanvallen waren in Gazastad, Khan Yunis en Deir el-Bala. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht wordt het 15 tot 20 graden. Morgen zonnig en tropisch warm. Bij een zuidenwind wordt het gemiddeld 33 graden.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeente zoekt kunstenaars voor expositie over voedselverspilling. En Amstelveen maakt zich klaar voor de sportzomer. 2 WK's in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Martin Rodenburg. De gemeente Ouder Amstel is op zoek naar kunstenaars uit de gemeente en de regio die willen deelnemen aan een expositie over voedselverspilling. De tentoonstelling wordt in september 2026 tijdens de Verspillingsvrije Week 3 weken lang gehouden in het gemeentehuis. Voor de expositie zoekt de gemeente kunstwerken die aandacht vragen voor de thema's als voedsel, duurzaamheid, consumptie en verspilling. Dat kunnen onder meer schilderijen, foto's, beelden, installaties of andere kunstvormen zijn. Meer informatie over de expositie is te vinden op samenmakenwouder-amstel.nl. Maar liefst 2 wereldkampioenschappen vinden deze zomer plaats rond het Amsterdamse Bos. Van 15 tot en met 30 augustus vindt het WK Hockey plaats in het Wagenerstadion. Van 24 tot en met 30 augustus is de bosbaan het decor van het WK roeien. Nationale teams uit 60 verschillende landen reizen deze zomer af naar de gemeente. Het college van burgemeesters en wethouders ziet de sportzomer dan ook als een unieke kans om Amstelveen van haar beste kant te laten zien. Meer nieuws gooi over de

zeg, ja hoor, prettig plaatje van Mother's Favorite Child. En This Is Love, je hoort het vandaag in de Flashback Show. Wat ook een prettig nummertje is, is deze van The System.

Disturb the Groove. Nou, je kent dat wel, dan ben je in gesprek. En dan is iemand er niet mee eens en die zegt dan van... dan is de toon zeg maar meteen gezet. En dat geldt ook voor dit liedje. Hier is Nate Jones met deze track. Set the Tone 2026. Ah.

0: last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
8: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Zoltja Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
9: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Daarop gingen militairen per helikopter aan boord. Ze controleren de registratie van het schip en onderzoeken of het Europese sancties heeft overtreden. Volgens Italië maakt de tanker deel uit van de vloot waarmee Rusland de economische sancties probeert te omzeilen. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Er zijn in Griekenland nu veel natuurbranden. Er is een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. Het ziet er naar uit dat de inzittenden van 1 toestel gered zouden zijn, zo schrijft een plaatselijke krant. Andere media melden dat 1 van de inzittenden van de helikopters zwaar gewond geraakt is. Bij een aanval met een machete in de Brusselse gemeente Anderlecht is vanochtend 1 persoon gewond geraakt. Volgens de politie werd het slachtoffer kort voor 5 uur door meerdere mensen aangevallen die het slachtoffer probeerden te beroven. Daarbij raakte die persoon gewond, maar niet in levensgevaar. De Brusselse politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar de daders en ook naar getuigen en beelden van de aanval. En wielrenner Wout van Aert heeft de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. De Belg stelde de eindzege veilig in de slotetappe, die werd gewonnen door de Deen Rasmus Pedersen. De massasprint werd overschaduwd door een grote valpartij zo'n 300 meter voor de finish, waardoor van Aert niet kon meesprinten. Hij had eerder al de eerste 3 etappes gewonnen en hield in het eindklassement ruim voldoende voorsprong. Van Aert won de Ronde van Denemarken eerder ook al in 2018. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Nieuwe cijfers over energiearmoede in Uithoorn en Rural Pride Amsterdam toont Rainbow Dress. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Bijna 580 huishoudens in Uithoorn kampen met energiearmoede. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en TNO. Daarnaast bevinden ongeveer 1400 huishoudens zich financieel op de grens. Zij bemoeien om de energierekening te betalen. Komende winter keert het landelijke noodfonds terug om kwetsbare huishoudens te ondersteunen. De Rainbow Dress is sinds dit weekend te zien in Studio Boekman van de Nationale Opera en Ballet in Amsterdam. De jurk is gemaakt van de vlaggen van landen waar homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders worden vervolgd of strafbaar zijn. Ontbrekende vlaggen zijn vervangen door regenboogvlaggen als symbool voor vrijheid. De expositie maakt deel uit van de World Pride. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
10: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

Lover at a Time. Dat is alles wat je nodig hebt. Atlantic Star, die zong erover in deze part 1 van de Sunday's Classic Request. Verzoeknummers zijn welkom via daniel@jamfm.nl en dan zetten we ze zo op. Dus kom maar binnen, zometeen Tavares onderweg.

telefoon toe. Dat schreef je wel in ons digitale clubhuis, de chatroom van Jam FM. En Arnold die zei, ik wil graag deze plaat horen. Chocolate City. Wauw, maar het is natuurlijk een origineel.

0: Funky, het nieuws van 6:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Bij een aanval met een machete in de Brusselse gemeente Anderlecht is vanochtend één persoon gewond geraakt. En wielrenner Wout van Aert heeft de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. De Belg stelde de eindzege veilig in de slotetappe, die werd gewonnen door de Deen Rasmus Pedersen. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Paulien Weder exposeert een bewogen wereld in gemeentehuis Ouder Amstel en een schietpartij op het station in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Paulien Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een bewogen wereld tot 28 augustus. Paulien Weder is fotografisch kunstenaar, lid van Amsteland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve, creatieve momenten, ICM-fotografie. Door de bewogen beelden worden kleuren vloeibaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taal om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Op station Duivendrecht heeft zaterdagmiddag een schietpartij plaatsgevonden op een treinperron. Hierbij zijn geen gewonden gevallen, meldt de politie. Het incident gebeurde rond 14:45 op perron 5 van het station. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. We doen uiteraard onderzoek. Maar uit de informatie die we nu hebben blijkt dat er daadwerkelijk is geschoten, zegt een woordvoerder van de politie. Er is vooralsnog niemand aangehouden. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

de echte artiesten na die zelf nog een instrument kunnen spelen. En soms dat iemand zich ontwikkelt. Maar in dit geval de Chilites dankzij Robert met Stop What You're Doing hier op Jam FM. Oh ja, is het zo? Moet ik stoppen? Oké, is dat een boodschap? I can't get enough of your... dub. Pink Rhythm. Met dank Remco Tuinman voor deze mooie plaat. Ik zet wel een speciale versie op. Want die is zo lekker vet. En daarna nog een klein stukje van de uitvoering van Nikki B.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke candida aanpak bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
9: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
10: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
11: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 7 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. De aanslag was bij een politiebureau tijdens een protest in het district Swat. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist. In de grensregio van Pakistan zijn dit jaar al honderden mensen omgekomen door allerlei aanslagen van gewapende groeperingen. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Daarop gingen militairen per helikopter aan boord. Ze controleren de registratie van het schip en onderzoeken of het Europese sancties heeft overtreden. Volgens Italië maakt de tanker deel uit van de vloot waarmee Rusland de economische sancties probeert te omzeilen. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Er zijn in Griekenland nu veel natuurbranden. Er werd een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. 2 inzittenden van 1 van de helikopters hebben het niet overleefd. De bemanning van het andere toestel is levend gevonden. En er zijn 5 kanonskogels uit de tijd van de Amerikaanse burgeroorlog in de koffer gevonden van een passagier op een vliegveld in de staat Alabama. De munitie werd ontdekt tijdens een veiligheidscontrole en mocht niet mee aan boord, ook al was die onschadelijk. Uit nader onderzoek bleek dat de kogels waren gestolen uit het historische Fort Morgan. Volgens de politie had een minderjarige de kanonskogels stiekem in de koffer van zijn oma gestopt, die daar niets van wist. Ze zijn inmiddels teruggebracht naar het fort. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
4: Auto belandt op zijn kop bij ongeval op A10 Zuid. En gratis kunstroute laat bezoekers anders kijken naar het Amsterdamse bos. Mijn naam is Hans van der Heijden. De A10 Zuid is vrijdagmiddag na een verkeersongeval enige tijd afgesloten geweest in de richting van Schiphol. Het ongeluk gebeurde rond 4:55, vlak na knooppunt Amstel, waarbij 3 auto's betrokken waren. 1 voertuig belandde op zijn kop, 2 inzittenden van die auto konden zelf uit het voertuig komen en waren aanspreekbaar. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Rond 6:30 s'avonds werd de weg weer volledig vrijgegeven. Verkeer werd tijdens de afsluiting vanaf Watergraafsmeer omgeleid via de A1 en A9. En de kunstroute Het Onzichtbare Zichtbaar keert na een succesvolle eerste editie vanaf begin september terug in het Amsterdamse bos. Tot en met november zijn gratis 7 nieuwe kunstwerken te bezoeken die de verborgen wereld van schimmels, bodemleven en de relatie tussen natuur en mens zichtbaar maken. Vrijwel alle werken zijn speciaal voor deze editie ontwikkeld na een open call. Bezoekers kunnen onder meer installaties van Pim van der Noord en Dasha Tsapenko, Henk Schut en Jasper Koopmans beleven. Ook is in de boswinkel de film The Underground Astronaut van Marlijne van der Werf te zien. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
14: Jam your summer with the station that makes you smile.
15: Wij zijn Jam FM.
14: This is the jamming summer.
12: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.

0: Die werd aangevraagd door Leo. Ja, ik moest even kijken in de lijstje. Wie hem had hem aangevraagd? En nu, oh jeetje, Jolande vroeg hem aan. Maar we doen er even een mooie, ja, mooi jingeltje voor. Want binnenkort is hij weer.
1: Binnenkort is hij er weer. De Flora Palace Reunion.
2: De Flora Palace Reunion.
1: Maar wat is jouw favoriete Flora Palace Classic?
3: Mijn naam is Americo Alves Barata. Mijn favoriete plaat in de Flora Palace was Scritti Politti. Absoluut.

0: en Funky. Het nieuws van 7:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. 2 inzittenden van 1 van de helikopters hebben het niet overleefd. De bemanning van het andere toestel is levend gevonden. En er zijn 5 kanonskogels uit de tijd van de Amerikaanse burgeroorlog in de koffer gevonden van een passagier op een vliegveld in de staat Alabama. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: De Aziatische hoornaar rukt verder op. Een AZC Diemerhof gekraakt door woningzoekenden. Mijn naam is Martin Rodenburg. Meldingen van de Aziatische hoornaar blijven toenemen in Nederland. Zo werd onlangs in Aalsmeer ongeveer 50 Aziatische hoornaars gevangen en 15 beginnende nesten gevonden. Volgens een afgelopen week verschenen persbericht van Ongediertebestrijding van der Velde Bestrijdingsdienst neemt het aantal meldingen al enkele jaren sterk toe. Het warme zomerweer zorgt ervoor dat de hoornaars actiever zijn en vaker worden waargenomen. Het voormalige pand van marketing- en communicatiebureau Nielsen aan de Diemerhof 2 in Diemen is onlangs gekraakt door enkele woningzoekenden. 3 weken terug bij de start van de voorbereidingswerkzaamheden voor een asielzoekerscentrum voor opvang van 160 vluchtelingen trof het COA de krakers in het pand aan. De gemeente Diemen en Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers willen het gebouw in 2027 in gebruik nemen als asielzoekerscentrum. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl. We'll be right back.

0: Shalmar en Right Here in the Socket. De plaat die kwam langs in ons digitale clubhuis. En nu After 7 met
1: Jam FM, where the magic is in the music.
0: My Only Woman.

Ja, virtueel insanity. In de wereld zijn er meerdere die niet virtueel insanity zijn. Jamiroquai was dat. Dank aan de luisteraars die deze platen aanvragen. Want zo wordt de show samengesteld. En ja, daar hoef ik eigenlijk helemaal niets aan te doen. Dus ik dank jullie bij deze. Want het is alweer bijna 8 uur. Tijd voor Ron Lokkerbol. Die zit hier tussen 8 en 10 uur.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Online.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets

0: Jam FM met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. 10.000 mensen probeerden vanuit Marokko om onduidelijke redenen tegelijk de grens over te steken, onder meer zwemmend via zee. Spanje zette extra militairen en politie in om de situatie onder controle te krijgen. Volgens Spaanse media is de rust aan de grens inmiddels grotendeels teruggekeerd, maar duizenden agenten en militairen blijven er voorlopig aanwezig. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens de bijeenkomst waren er toespraken, een minuut stilte en er werden bloemen gelegd voor de slachtoffers. Op 2 augustus 1944 werden in Auschwitz ruim 4000 Roma en Sinti in één dag vermoord. In heel Europa kwamen tijdens de Holocaust naar schatting 500.000 Roma en Sinti om het leven. 2 augustus is de officiële Europese herdenkingsdag. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. De aanslag was bij een politiebureau tijdens een protest in het district Swat. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist. In de grensregio van Pakistan zijn dit jaar al honderden mensen omgekomen door allerlei aanslagen van gewapende groeperingen. En de Braziliaanse president Lula heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van oktober. De 80-jarige leider zei op een congres van zijn partij in São Paulo dat hij fit genoeg is voor een 4e ambtstermijn. Volgens de laatste peilingen gaat Lula aan kop. Zijn belangrijkste tegenstander is Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. De eerste ronde van de verkiezingen in Brazilië is op 4 oktober. Als niemand een meerderheid haalt, volgt later die maand een tweede ronde. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Geurherinneringen dankzij oeroude bloemen in historische tuin. En Pro en BBA geschokt over PFAS in Amsterdamse Bos. Mijn naam is Hans van der Heijden. De historische tuin in Aalsmeer bewaart al sinds 1978 de oorspronkelijke moederplanten van de Nederlandse sierteelt. Ongeveer 100 vrijwilligers verzorgen er oude kweeksoorten van seringen, rozen en geraniums in historische kassen en op traditionele volle grond. Bezoekers kunnen kennis maken met oude tiltmethoden, handelen via een veilingklok uit 1930 en historische materialen bekijken. Vrijwilliger Klaas Keesen noemt de collectie oude seringen het bejaardentehuis van de soort, waar de struiken ongestoord oud mogen worden. Ook de streekgeschiedenis en het vroegere West-Friese dialect krijgen in het museum op de Praamplein aandacht. En coalitiepartij Pro en oppositiepartij Burgerbelangen Amstelveen, de BBA, maken zich grote zorgen over de omvang van de PFAS-vervuiling in het Amsterdamse Bos. Aanleiding is een publicatie van onderzoeksjournalist Bas Vermont op basis van een verkregen rapport van Tijhuis Ingenieurs uit 2025. Volgens het rapport overschrijdt het PFAS-gehalte in baggerslip op sommige locaties ruim 2 keer de interventiewaarde en wordt de KRW-norm in het water met een factor 10 of meer overschreden. Beide partijen vragen het college om betrokken instanties aan te spreken en maatregelen te nemen om verdere verspreiding tegen te gaan. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Wij zijn Jam FM. Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
3: This is the jamming summer.

Heel veel mooie tunes. Ik heb eigenlijk al een beetje de vraag neergelegd eigenlijk bij Ben Librand. Wanneer gaat hij nou eens nog eens een keer poezeeën? Lekker even lekker onder handen nemen namelijk. Dit is een van die hele mooitjes die hij heeft geremixed namelijk. Hè. 1979.

0: nieuws van 8:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. En de Johan Cruijffschaal, de eerste prijs in het betaald voetbal, is gewonnen door AZ. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg in Eindhoven landskampioen PSV met 0-4. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: De Aziatische hoornaar rukt verder op en AZC Diemerhof gekraakt door woningzoekenden. Mijn naam is Martin Rodenburg. Meldingen van de Aziatische hoornaar blijven toenemen in Nederland. Zo werd onlangs in Aalsmeer ongeveer 50 Aziatische hoornaars gevangen en 15 beginnende nesten gevonden. Volgens een afgelopen week verschenen persbericht van ongediertebestrijding van der Velde Bestrijdingsdienst neemt het aantal meldingen al enkele jaren sterk toe. Het warme zomerweer zorgt ervoor dat de hoornaars actiever zijn en vaker worden waargenomen. Het voormalige pand van marketing- en communicatiebureau Nielsen aan Diemerhof 2 in Diemen is onlangs gekraakt door enkele woningzoekenden. 3 weken terug bij de start van de voorbereidingswerkzaamheden voor een asielzoekerscentrum voor opvang van 160 vluchtelingen trof het COA de krakers in het pand aan. De gemeente Diemen en Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers willen het gebouw in 2027 in gebruik nemen als asielzoekerscentrum.

zoek naar die mooie longversion van deze mooie track. Hans Vrij, die kwam daar mee van Ron. Heb jij die hele mooie longversion dan die van Peter Brown? Maar we zijn al aardig een beetje druk bezig geweest om die track namelijk te vinden. En zoals je net hoorde, eindelijk wel of waar hebben we kunnen vinden natuurlijk. Hè. Hey, en soms kom je van die mooie klassiekers tegen waar je denkt van, hey, dit hebben we nog niet gedraaid. Misschien dat het te lang geleden is.

Vraag aan even jezelf cijfer. Wat wat was wat voor jou in a cappella voor je zingen in de vorm van de Tom Club. En ik weet zeker dat er weer iets mooi product weer ergens wordt gelanceerd. En Marcel is alweer druk aan het, laten we zeggen, bakken met een heerlijke

0: Smith presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
11: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
12: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Op het monument waren onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven. Ook was een blauwe doodskop aangebracht. De 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen werden opgepakt. Eén van hen blijft nog vast, de politie zei niet welke. Het dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. 10.000 mensen probeerden vanuit Marokko om onduidelijke redenen tegelijk de grens over te steken, onder meer zwemmend via zee. Spanje zette extra militairen en politie in om de situatie onder controle te krijgen. Volgens Spaanse media is de rust aan de grens inmiddels grotendeels teruggekeerd, maar duizenden agenten en militairen blijven er voorlopig aanwezig. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens de bijeenkomst waren er toespraken, een minuut stilte en er werden bloemen gelegd voor de slachtoffers. Op 2 augustus 1944 werden in Auschwitz ruim 4000 Roma en Sinti in één dag vermoord. In heel Europa kwamen tijdens de Holocaust naar schatting 500.000 Roma en Sinti om het leven. 2 augustus is de officiële Europese herdenkingsdag. En de Johan Cruijffschaal, de eerste prijs in het betaald voetbal, is gewonnen door AZ. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg in Eindhoven landskampioen PSV met 0-4. Al na 8 minuten moest de thuisploeg verder met 10 man na een rode kaart voor Joey Veerman, die AZ-spits Max Meerdink onbedoeld en ongelukkig op het hoofd raakte. AZ pakte de Johan Cruijffschaal voor de tweede keer. Eerder was dat in 2009. PSV won hem al 15 keer. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
14: Geurherinneringen dankzij oeroude bloemen in historische tuin. En Pro en BBA geschokt over PFAS in Amsterdamse Bos. Mijn naam is Hans van der Heijden. De historische tuin in Aalsmeer bewaart al sinds 1978 de oorspronkelijke moederplanten van de Nederlandse sierteelt. Ongeveer 100 vrijwilligers verzorgen er oude kweeksoorten van seringen, rozen en geraniums in historische kassen en op traditionele volle grond. Bezoekers kunnen kennis maken met oude tiltmethoden, handelen via een veilingklok uit 1930 en historische materialen bekijken. Vrijwilliger Klaas Keesen noemt de collectie oude seringen het bejaardentehuis van de soort, waar de struiken ongestoord oud mogen worden. Ook de streekgeschiedenis en het vroegere West-Friese dialect krijgen in het museum op de Praamplein aandacht. En coalitiepartij Pro en oppositiepartij Burgerbelangen Amstelveen, de BBA, maken zich grote zorgen over de omvang van de PFAS-vervuiling in het Amsterdamse Bos. Aanleiding is een publicatie van onderzoeksjournalist Bas Vermont op basis van een verkregen rapport van Tijhuis Ingenieurs uit 2025. Volgens het rapport overschrijdt het PFAS-gehalte in baggerslip op sommige locaties ruim 2 keer de interventiewaarde en wordt de KRW-norm in het water met een factor 10 of meer overschreden. Beide partijen vragen het college om betrokken instanties aan te spreken en maatregelen te nemen om verdere verspreiding tegen te gaan. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Sheila Ian and Black Devotion uit 1979 alweer. Hey, leuk dat je luistert naar Ron Rocks op deze mooie zondagavond. Doen wij gewoon de allerheerlijkste tunes natuurlijk weer uit jouw speaker. Ja, swingend eruit komen namelijk. En dus lekker dat gewoon bij blijven. Angela Beauville mag niet breken, ontbreken natuurlijk in de show. Een beetje het jaar, het is schommelt een beetje tussen 82 en 83 dat dit nou,

Shit. Kom ik een hele week eraan en ik moet weer keihard werken voor mijn centen. Ja, goed, we worden weer even lekker deze hele week weer flink aan beulen. Om je centen weer een beetje bij elkaar te krijgen natuurlijk. Hè. Dat, ja, maar goed, desalniettemin is ook wel.

0: Het nieuws van 9:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Het dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. En de Johan Cruijffschaal, de eerste prijs in het betaald voetbal, is gewonnen door AZ. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg in Eindhoven landskampioen PSV met 0-4. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: De Aziatische hoornaar rukt verder op en AZC Diemerhof gekraakt door woningzoekenden. Mijn naam is Martin Rodenburg. Meldingen van de Aziatische hoornaar blijven toenemen in Nederland. Zo werd onlangs in Aalsmeer ongeveer 50 Aziatische hoornaars gevangen en 15 beginnende nesten gevonden. Volgens een afgelopen week verschenen persbericht van ongediertebestrijding van de Velde Bestrijdingsdienst neemt het aantal meldingen al enkele jaren sterk toe. Het warme zomerweer zorgt ervoor dat de hoornaars actiever zijn en vaker worden waargenomen. Het voormalige pand van marketing- en communicatiebureau Nielsen aan Diemerhof 2 in Diemen is onlangs gekraakt door enkele woningzoekenden. 3 weken terug bij de start van de voorbereidingswerkzaamheden voor een asielzoekerscentrum voor opvang van 160 vluchtelingen trof het COA de krakers in het pand aan. De gemeente Diemen en Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers willen het gebouw in 2027 in gebruik nemen als asielzoekerscentrum. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot, this is Jam Hot.
4: Jam Summer.
5: Jam your summer with the station that makes you smile.
6: I say Jam FM.
5: This is the jamming summer.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.

Had daar een beetje op lijken natuurlijk. Maar is er natuurlijk dat gewoon niet? Nee. Hey, leuk dat je erbij bent hier op jouw Jam FM. Inmiddels is het alweer 10 voor 10.

fijne voorstelling hier op de Jam. Wij komen elkaar aanstaande dinsdag weer tegen. 60 Minutes of Classics. Ik zeg tegen jullie een hele fijne week. En maak er wat leuks van. En als je ze tegenkomt, doe ze de groeten van me. Hoi.

0: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
8: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Volgens de Israëlische regering zijn die bezwaren gedeeld met Washington. Het voorstel maakt deel uit van een groter plan waarin ook een geleidelijke terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza staat. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Binnen de Israëlische regering is er ook flinke kritiek. De uiterst rechtse minister Ben-Gvir noemt het akkoord voor Gaza onaanvaardbaar. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Op het monument waren onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven. Ook was een blauwe doodskop aangebracht. De 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen werden opgepakt. Eén van hen blijft nog vast, de politie zei niet welke. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Volgens de politie zou de man het stoffelijk overschot hebben verplaatst naar een verlaten gebouw en toen de bankkaart van de vrouw hebben gebruikt. De verdachte is na onderzoek van camerabeelden opgespoord en wordt verdacht van doodslag, beroving en wapenbezit. De koffer werd op 18 juli gevonden nadat er een vreemde geur was ontdekt. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Auto belandt op zijn kop bij ongeval op A10 Zuid. En gratis kunstroute laat bezoekers anders kijken naar het Amsterdamse bos. Mijn naam is Hans van der Heijden. De A10 Zuid is vrijdagmiddag na een verkeersongeval enige tijd afgesloten geweest in de richting van Schiphol. Het ongeluk gebeurde rond 4:55, vlak na knooppunt Amstel, waarbij 3 auto's betrokken waren. 1 voertuig belandde op zijn kop, 2 inzittenden van die auto konden zelf uit het voertuig komen en waren aanspreekbaar. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Rond 6:30 s'avonds werd de weg weer volledig vrijgegeven. Verkeer werd tijdens de afsluiting vanaf Watergraafsmeer omgeleid via de A1 en A9. En de kunstroute Het Onzichtbare Zichtbaar keert na een succesvolle eerste editie vanaf begin september terug in het Amsterdamse bos. Tot en met november zijn gratis 7 nieuwe kunstwerken te bezoeken die de verborgen wereld van schimmels, bodemleven en de relatie tussen natuur en mens zichtbaar maken. Vrijwel alle werken zijn speciaal voor deze editie ontwikkeld na een open call. Bezoekers kunnen onder meer installaties van Pim van der Noord en Dasha Tsapenko, Henk Schut en Jasper Koopmans beleven. Ook is in de boswinkel de film The Underground Astronaut van Marlijne van der Werf te zien. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Jam your summer with the station that makes you smile.
4: Wij zijn Jam FM.
3: This is the jamming summer.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.

0: En Leo die had gevraagd om Patrice Russian, Remind Me. Natuurlijk, we kunnen gewoon de normale maxi-single-uitvoering draaien. Ik dacht toch een beetje, wat is het geluid?
1: Hoor die toetsen.
0: Remind Me in a Soulful Friends Touch Smoochie Remix.

0: En hij gaat komende dinsdag naar Amsterdam om Change te bekijken. All the music really turns me on.
1: Makes me feel sexy.
2: Close your eyes and what do you hear?
3: It's Jam

0: van 10:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: De Aziatische hoornaar rukt verder op. Een AZC Diemerhof gekraakt door woningzoekenden. Mijn naam is Martin Rodenburg. Meldingen van de Aziatische hoornaar blijven toenemen in Nederland. Zo werd onlangs in Aalsmeer ongeveer 50 Aziatische hoornaars gevangen en 15 beginnende nesten gevonden. Volgens een afgelopen week verschenen persbericht van ongediertebestrijding van de Velde Bestrijdingsdienst neemt het aantal meldingen al enkele jaren sterk toe. Het warme zomerweer zorgt ervoor dat de hoornaars actiever zijn en vaker worden waargenomen. Het voormalige pand van marketing- en communicatiebureau Nielsen aan Diemerhof 2 in Diemen is onlangs gekraakt door enkele woningzoekenden. 3 weken terug bij de start van de voorbereidingswerkzaamheden voor een asielzoekerscentrum voor opvang van 160 vluchtelingen trof het COA de krakers in het pand aan. De gemeente Diemen en Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers willen het gebouw in 2027 in gebruik nemen als asielzoekerscentrum. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl. We'll be right back.

Everglade Mia 6. Met dank aan Alice die tipt om iets te gaan draaien uit de Prinsenstal. En toen kwamen we op deze terecht, mede vanwege de verjaardag. En Tames. Oh, wat heb jij weer een lekkere platen van de week doorgestuurd? Je had ook een nieuwe vinyl gekocht.

vorige week zaterdag op de markt. Dat had ik meegekregen. Die gaan we misschien ook nog wel draaien. Lijkt me wel een goed idee. Die heb ik nog nooit gedraaid. Ottawan. Hands up. Oh jeetje. Ah, dan gaan we eerst deze draaien. Come Let Me Love You, dat is de titel. Ik zat even te kijken op de sms. Zo communiceren we tegenwoordig ook. Hè. Sms, WhatsApp, Facebook. En natuurlk via e-mail daniel@jamfm.nl. En dan kom je hier rechtstreeks in de studio uit. En dan ga ik jouw verzoekplaat draaien. Dus je bent altijd welkom. En voor jou dan de speciaal deze plaat, waarbij de speakertjes ietsje harder gaan in huis. Dat verwacht ik.

En Love Is Gonna Be On Your Side. Inmiddels ook remakes van Joey Negro en andere remixers beschikbaar van deze plaat. Er zijn vele uitvoeringen gemaakt, maar dit is de originele 12-inch. En je hoorde wel de remaster die een aantal jaren geleden opnieuw is uitgebracht. Ja, en daar zou je kunnen denken van, hey, leuk hè, dit soort platen. In de chat kwam ik ook tegen, tenminste, de communicatie van Tames van... Ik heb deze plaat weer opnieuw op vinyl gekocht. Ja, toppertje. Ik heb hier de Hot Tracks mix klaarstaan. Maar wist je trouwens dat er ook ooit een Franse versie is geweest? Want hij is natuurlijk in vele landen een nummer 1 hit geweest. Of hoog genoteerd. En ja, in Frankrijk... Weet je, ga ik gewoon even laten horen. Dan doe je dat natuurlijk niet op die manier. Dan doe je het gewoon op deze wijze. Ga ik eens even kijken of ik die erbij kan pakken. Zo. De Franse versie van...

Met dank aan Alice die deze plaat aanvroeg. En ik kreeg echt een obscuur plaatje, rapplaatje. Aangevraagd dankzij Hans S. Girls. Ja, dat zijn Sharon Green. Bekend als MC Sharrock. Van het groepje Funky Four meteen. Maar dat moet je echt wel kennen. En Liza Counts. Ook bekend als Liza Lee. En dat was een MC uit de Bronx. En Debbie D. Een pionier uit de New Yorkse hip-hop scene. Ja, interessant is, het nummer werd opgenomen voor Beat Street, dat is die film. En daar speelde ook de New York City Breakers in, die dansten daarop. Daardoor is het een klassieker geworden bij de breakdancers en oldschool hip-hop fans. Uiteraard is dit nooit een grote hit geworden.

0: We Rule, dat is 1988.
1: Session part 1.
0: Yeah, oké. Okay. Even die rap met een beetje vinylkraakjes, want dat komt vanaf vinyl. Ik zou hier ook zo'n mooie reggae-versie van kunnen fabriceren. Geen probleem.

This Beat Is Mine. We Rule. Zo heet hij. We draaien hem vanaf vinyl. Speciaal. Voor de mensen in ons digitale clubhuis. Leuk dat je er zo richting middernacht nog bij bent hier op Jam FM. We maken er een feestje van, want er zijn alleen maar mooie verzoekplaten aangevraagd. Zo ook even verwijzing naar gisteravond. Ze was trouwens maar heel even in Amsterdam, hè. Madonna. Met haar verrassingsoptreden tijdens Worldwide 2026. Ze maakte trouwens een hele goede indruk. Enorme indruk. En natuurlijk Kylie Minogue, die er ook bij was. Madonna die was speciale gast gisteren tijdens Club Confessions in AFAS Live. En ja, ik heb de hele zaal op zijn kop gezet. Dat heb ik hier wel van mensen voor die daar waren. Met een exclusief optreden. Zingen kon ze niet, maar het was gewoon de performance. Waarmee ze ook weer opnieuw haar jaar

funk. We gaan richting Chains, die komende dinsdag optreedt in Paradiso. Er zijn misschien nog een enkel kaart verkrijgbaar. Dus probeer het even als je er naartoe zou willen. Ja, bij Chains heb je natuurlijk Luther Vandross gehad. We hebben Justin Brown gehad, die daar hun sporen hebben nagelaten en verdiend. En toen in 82 verscheen The Very Best in You. Met de lead song, volgens mij was het James Robinson, hè? Ja. Bijnaam The Crab. De plaat die groeide uit tot een super dansvloer filler, dat is deze. En natuurlijk ook een radio filler, want wie draait hem niet op Jam FM? Deze plaat laat perfect horen waarom Chains tot de absolute top van de Italiaanse disco en Amerikaanse soul behoort, want ze werden in beide landen gemaakt. Zowel in Italië, daar werd de muziek opgenomen,

in Nederland. Afgesloten in Amsterdam natuurlijk met het ontzettend mooie signaal wat gegeven is door de vrouw Madonna en natuurlijk Kylie Minogue. De hele zaal werd er helemaal gek volgens de bezoekers die daar waren. Dus bij deze

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het nationaal hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden.
2: Quiet storm. Jam FM takes it slow. This is the quiet storm. The quiet.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lied met het radionieuws op Jam FM. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het nationaal hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet.

0: Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden.